Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet voor gehad destijds.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevo.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: It.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: liggen.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloorten is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, nog geen files en ik verwacht ze ook niet vandaag op deze extra vrijdag. Maar ik heb wel een flitser voor je. En die staat op de Elementendreef in Almere Poort. Zie je nog een flitser? Mag je natuurlijk altijd doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, Rutger.
1: Goedemorgen, Leo.
4: Voelt het een beetje als een maandag?
1: Inderdaad, het voelt een beetje als een maandag, ja.
4: Maar voor mensen die het beter geregeld hebben dan Rutger en ik, is het gewoon een extra vrije dag. En als je er vroeg bij bent, van harte welkom bij de programma's van Omroep Flevoland. Te volgen op Radio TV, DHB+, waar je maar wilt. We beginnen straks met nieuws van het boerenland. Uien worden bedreigd. Waaruit die bedreiging bestaat, dat hoor je zo.
1: Ja, en we horen en zien straks ook hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.

0: in de commercials van een reisbureau. Oh. This world is our home, Douwe Bob bij Flevoland.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord kijkt deze week met leden ogen naar zijn net ingezaaide uienperceel. Bijna zijn hele akker is verloren.
0: De boosdoener, de larve van de bonenvlieg. En je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
3: Maar het is allemaal weg.
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast in een paar dagen.
2: Zolang de plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af en dan blijft er niks meer over. Dan valt de plant weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Gewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden. Strorijke vaste mest. De groene mest de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn, want ja, die zaten er gewoon nog, die het redden de komende tijd. Ja, die vreten zich straks daar doorheen door dat granulaat en dan houden ze ermee op. Dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bonenvlieg komt, die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ja. Ik hoop dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, dan ga je toch voor kwaliteit en zo'n egaal mogelijk perceel.
1: Je hoorde uitteler Marien Verhagen uit Emmeloord over de bonenvlieg.

0: klinkt dan extra lekker op een zonnige lenteochtend. Maar ja, zo heel erg zonnig is het. Er is wel een mooie zonsopkomst.
1: Die hebben we dan alvast meegepakt.
0: Ja, het was mooie oranje, paarse, gele lucht vanochtend. Dus mocht je vroeg wakker zijn, geniet er even lekker van.
1: In de Nieuw-Jeruzalemkerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord zijn de komende twee weekenden werken te zien van verschillende kunstenaars. Die zijn gemaakt in het kader Feest van de Geest.
0: Ja, Feest van de Geest hoort bij Pinksteren en het thema is dit keer elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Hevik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
2: Feest van de Geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
3: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
2: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
3: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
2: Dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. En dat is gewoon juist uniek, juist heel uniek.
3: En we zien het om ons heen, hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
2: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
3: Wat heeft u zelf gemaakt?
2: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
3: Hoe is de aanloop?
2: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag, wat je ook door de week denkt van, nou, ik weet het niet. Maar ja, we zijn zeer tevreden.
3: Henk Jans, kunstenaar, hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
4: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat springt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
3: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels. Ja. Wat is de gedachte erachter?
4: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen, daar gingen de anderen de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel, je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af, maar je probeert erbij te sturen en van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
3: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
4: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
3: Leuk?
4: Ja, heel leuk. Heel leuk. Gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren. Ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties. Mooie gesprekken. Zeker.
1: Ja, mocht je zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en het hele Pinksterweekend. Straks de berichten van buiten Flevoland. Noodverordening in Stadskanaal. En ook nog iets met liedjes uit Wenen.
0: Oh, ja. Songfestival?
1: Je kent het wel.
0: Oh, zo leuk. Nu Acta en de Wennik en de K.

0: en de kapitein. Deel 2 bij Flevoland is wakker. Het is 10 minuten voor 6:30. Goedemorgen.
1: De berichten van buiten Flevoland. Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn daar 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 jaar ernstig zouden hebben mishandeld, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
1: Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. En er zou op social media worden opgeroepen om meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: Dan naar Wenen. Daar was gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië.

0: Ja, zomaar een greep uit gisteravond.
1: Ik hoor een nieuwe polderplaat.
0: Ja, nou, de finale is morgenavond.
1: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. Het huidige volledig witte en lege kleding wordt vervangen door iets minder lage kleding. En zo is het LUMC-logo op de uniformen geplaatst. En zijn de kragen en mouwen voorzien van een blauwe rand. Medewerkers zijn er blij mee, zeggen ze tegen Omroep West.
2: Het is toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
3: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is wel fijn.
1: Ja, daarom. De nieuwe kleding is volgens de makers ook stukken beter voor het milieu dan de oude, want het is namelijk gemaakt van gerecycled materiaal.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van. En nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op, zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
7: We zijn nu bijna half mei. En hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan, absoluut.
6: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor een tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. En kunstenaar Margriet Buisman hoor je nu.
8: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen. En te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
6: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze donderdag, Hemelvaartsdag, trekken gedurende de ochtend enkele buien over de provincie. Tussendoor is er hooguit af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal buien af en vanuit het noordwesten breekt de zon goed door. De wind is matig van kracht en komt uit het noordwesten. Deze wind voert koele lucht aan, waardoor het op de meeste plaatsen niet warmer wordt dan 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Vanavond is het droog met opklaringen, halverwege de avond is het ongeveer 8 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 5. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en vanuit het noordwesten stijgt dan de kans op een bui. Morgen is het opnieuw fris voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. Het weerbeeld bestaat uit buien en af en toe zon. Daarbij waait er vrijdagmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige noordwestenwind.
11: Verkeersinformatie, 1 flitser op de Elementendreef in Almerepoort. Dat is alles op dit moment. Kom op zeg, Almere City. Tandje erbij.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ezra en Green Green Grass.
1: Is dat niet bij jou ook in de stad? Dat ze van dat Green Green Grass bij jouw home alleen maar een beetje de randjes maaien en een heleboel laten staan voor de bijtjes en de bloempjes?
0: Ja, op sommige plekken wel, ja. Mooi is niet dat, op he? Alles, maar nee, dat is inderdaad wel mooi, ja.
1: Zicht houden natuurlijk op iemand, een tegenligger of iemand die uit een rare hoek komt, ja. Dan maaien ze dan wel weg. Ik vind het wel mooi.
0: Zeker.
1: Almere City FC moet morgen nog wat goed maken tegen Willem II bij de return in de playoffs.
0: Anders is de reis naar de Eredivisie voorbij. Want woensdagavond verloor City met 0-1 thuis van de Tilburgers. Verslaggever Martijn de Groot sprak met Hamza El Dari.
2: Hamza El Dari, Willem II wint hier vanavond met 0-1. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd?
3: Nou, ik vond dat we dominanter waren dan Willem II. Maar we kwamen niet echt op kansen, dat je denkt van, ja, we waren beter vond ik, maar we kwamen niet tot echte kansen, een aantal. En verder houdt Tristan die auto's goed in de wedstrijd. En dus ja, nu is het eigenlijk, hebben we niks meer te verliezen zaterdag, kunnen we gewoon volle bak gaan.
2: Hoe groot is de frustratie, want jullie kwamen er niet doorheen?
3: Ja, we kwamen er inderdaad niet doorheen door de as, maar wel via de zijkanten, dat we met voorzetten, met Oli net ongelukkig, Jamie net ongelukkig, dat we nog breed willen leggen. In de eerste helft een paar voorzetten die zeg maar net door naast worden gekopt. Maar ja, heel frustrerend. Ja, het is pas de eerste helft. Zo zien we het nu ook. En zo is ook de insteek. De eerste helft is nu gegaan en zaterdag gaan we volle bak.
2: Vonden jullie nerveus beginnen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar verder, je had wel de controle tot die goal eigenlijk. Die viel een beetje uit het niets.
2: Mooie goal van Bamba. Die kapt Van de Blaak uit.
3: Ja, maar als hij niet schiet en Blaak blijft staan, dan is het waarom glij je niet? Dus doet hij wel goed hoor. En verder, ja, heeft Blaak van elk deel gewonnen. Dus dat is een minpuntje.
2: De tweede helft leek wel een beetje eenrichtingsverkeer, hè? Maar jullie werden nauwelijks gevaarlijk, zijn nog gevaarlijk. En krijgen op een gegeven moment een penalty. Milan de Haan, die Hoogma zou hebben vastgepakt. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, het was inderdaad eenrichtingsverkeer. Volgens mij waren we alleen maar aan het aanvallen op hun helft. En dan zijn we met een uitbraak steeds dat ze gevaarlijk werden. Dat er iets ontstond voor hun. Ja, die penalty, ik heb het niet meegekregen hoor. Ik stel op randje 16. Volgens mij gebeurde er iets in de as met trekken of zo. En ja, wat ik zei, Tristan, ja, het is gewoon goed in de wedstrijd. En,
2: die houdt jullie in de race, want als het 0-2 wordt, is het een heel ander verhaal natuurlijk.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch. Ik moet zeggen, de training blijft hij wat langer staan, maar nu vond ik hem heel snel gaan. Dus hij was ervan overtuigd dat hij daar naartoe ging en dat doet hij goed.
2: Wat zegt dit naar zaterdag als de return is in Tilburg?
3: Ja, wat ik zeg, we hebben niks te verliezen. Wij kunnen nu gewoon volle bak gaan en we hebben nu gezien waar onze kansen liggen, wat beter kan. En ja, ze scoren eigenlijk uit het niets. En als het nu, als ze wat zorgvuldiger zijn voor de goal, dus wat ze zeggen, we willen een paar keer een bal breed leggen die ik denk van ja, schiet daar maar zelf. Een paar kopballen naast, dus als dat iets scherper is, dan alle vertrouwen erin.
2: Het is nog niet gespeeld?
3: Nee, zeker niet. De eerste helft.

0: Mars en I Just Might bij Flevoland.
1: Straks. Gisteren gemist.
0: Zembla, het Songfestival?
1: Nee, een fragment uit Zembla. En dan gaat het over zware verslavende middelen. En hoe je die via duistere wegen van het internet toch kunt krijgen.
0: Ah, ja. Dat zo dadelijk. Na de Spencer Davis Group en Gimme Some Love.

0: Een schreeuw om liefde, Give Me Some Lovin' van de Spencer Davis Group.
1: Dan wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. In het televisieprogramma Zembla ging het over illegale handel in zware pijnstillers zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn makkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. Francesco raakte verslaafd en slikte 10 jaar lang het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Ja, overmatig gebruik van de zeer zware pijnstillers, opioïden heette die, kan levensgevaarlijk zijn, zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaarlijk, dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: Ja, want door slechte registratie bij medicijnafval en medicijnretouren kunnen dergelijke pijnstillers op de zwarte markt terechtkomen. Dat zijn altijd kwetsbare bedrijfsprocessen, zei Ron Nieuwendijk. Hij is fraudedeskundige bij het Almeerse onderzoeksbureau Hofman.
4: Dat is echt een zwakke plek, want in de meeste gevallen gaan die medicatie in een soort afgesloten container. Dat blijft vaak even op een afdeling staan. En uiteindelijk gaat het naar de apotheek en de apotheek neemt het in en verwerkt dat. Nou ja, en daarin zit vaak een gebrek aan registratie. Ik bedoel, de apotheek krijgt niet een lijstje erbij van als je nu de ton opent, zit er dit en dit en dit en dit in.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv. Ze kan namelijk niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
5: Als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist.
6: Ja.
5: Dat dacht ik eigenlijk.
6: Was het maar zo.
5: Ja, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze violist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de, in haar woorden, vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt. En dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is, ja, dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: Die verliezen dus. In RTL Tonight, aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra, oud-collega van Omroep Flevoland trouwens, die schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. De druk zorgde vaak voor grote stress, maar was soms ook noodzakelijk, zag Dijkstra.
7: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Hè? Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Oud-top-hockeyster Maartje Bouwman herkent die enorme druk nadat ze 2 keer Olympisch kampioen was geworden, 2 keer was benoemd tot beste speelster van de wereld en captain van haar team was, kreeg ze, zoals ze het zelf noemt, een sportburn-out. Ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
8: De druk gaat er zijn, weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het en maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is: een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kon dat brengen op een manier dat het dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regio nieuws van 7:30.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
6: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het zal je niet verbazen, maar de AWB die verwacht een heel rustige ochtendspits. Ik heb wel een flitser voor je, die staat op de elementendreef bij Almere. En zie je nou nog een flitser, die mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Begin het nieuws zometeen, dat komt van het boerenland bij Emmeloord. Uien worden bedreigd en waaruit die bedreiging bestaat, mooi zo.
4: En we horen en zien straks hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.
9: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
10: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
9: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
13: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Chorus en Old Town aan het begin van het tweede uurtje van Flevoland is wakker. Het is 7:09. Goedemorgen.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord ziet met leden ogen aan dat ze net ingezaaide uienperceel wordt aangetast en er zijn hele oogst is verloren.
0: En de boosdoener, de larve van de bonenvlieg. Je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
3: Maar het is allemaal weg.
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast. In een paar dagen.
2: Zolang dit plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af. En dan blijft er niks meer over. Dan valt de plant weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Gewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden. Stroorijke vaste mest. De groene messen de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn. Want ja, die zaten er gewoon nog. Die het redden de komende tijd. Ja, die vreet zich straks daar doorheen door dat granulaat. En dan houden ze ermee op. En dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bonenvlieg komt. Die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ja. Ik hoop dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, dan ga je toch voor kwaliteit en zo'n egaal mogelijk perceel.
1: Je hoorde uitteler Marien Verhagen uit Emmeloord over de bonenvlieg.

0: kwart over zeven. Dit is Flevoland is wakker met Maal Smith en Stay.
1: Johnny Wilmsen van Weerplaza mag op deze tussendag vertellen wat het weer wordt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb nu een graad of acht op de Radio Flevoland zendmast staan. Wat wordt het vandaag?
2: Ja, een buiige dag. De temperatuur komt niet heel veel bij. Inderdaad, vanochtend 8, misschien 9 graden. En vanmiddag hooguit 11 op de droge momenten. Maar als het dan weer regent, dan zakt het kwik weer naar een graad of 9. Wind uit het westen tot noordwesten. Windkracht 3 tot 5. Dus aan het water een vrij krachtige wind. Ja, dat is een beetje een gure dag met veel buien.
1: Oké. Okay. En vanavond en vannacht?
2: Vanavond neemt de buigheid wat af. Ook in de nacht zijn er opklaringen. Zakt het kwik naar 4 of 5 graden. En later in de nacht stijgt de kans op een lokale bui weer. En ja, morgen hebben we eigenlijk opnieuw buien. Met tussendoor ook zon. Het zijn wel minder buien dan vandaag. De temperatuur ook net ietsje hoger met 13 graden. Maar ja, voor de maand mei is het nog steeds magertjes.
1: Ja, ook nog een magere zondag om het weekend even te completeren.
2: Ja, maar wel weer iets minder mager. Want zondag gaan we naar 15 graden.
1: Nou.
2: Ja, 15 ja. graden. Ja, precies, precies. Hey, normaal is het 16 of 17. Dus we komen al in de buurt van normaal. En daar gaan we in de loop van volgende week al overheen.
1: Ja.
2: De wisselvalligheid neemt af. Maar ik verwacht eigenlijk tot dinsdag nog wel elke dag een paar buien. De wisselvalligheid neemt af. Het aandeel zon neemt toe in het weerbeeld. En ook de temperatuur loopt op. Midden in de week een graad of 19. En waarschijnlijk richting het Pinksterweekend gaan we zelfs over de 20.
1: Oh, dat zijn leuke berichten.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat maakt weer veel goed van het is eigenlijk een flutweekend. Qua weer, die moet er zelf wat van maken natuurlijk. Ja, ja. Johnny Wilmsen van Weerplaza, hartelijk dank. In de Nieuwe Jeruzalemkerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord zijn de komende twee weekenden werken te zien van verschillende kunstenaars. Die zijn gemaakt in het kader van het feest van de geest.
0: Ja, het feest van de geest hoort bij Pinksteren en het thema is dit keer elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Heesik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
3: Feest van de geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
4: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
3: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
4: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
3: Ja, dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. En dat is gewoon juist heel uniek.
4: En we zien het om ons heen, hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
3: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
4: Wat heeft u zelf gemaakt?
3: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
4: Hoe is de aanloop?
3: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag. Wat je ook door de week denkt van, nou, ik weet het niet. Maar ja, we zijn zeer tevreden.
4: Henk Jans, kunstenaar. Hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
5: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat spreekt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
4: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels. Ja. Wat is de gedachte erachter?
5: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen, daar ging de ander de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel, je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af, maar je probeert erbij te sturen en van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
4: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
5: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
4: Leuk?
5: Ja, heel leuk, gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren, ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties, mooie gesprekken, zeker.
1: Ja, de laatste was kunstenaar Henk Jans. Mocht je zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en het hele Pinksterweekend.

0: gezelligheid op de vrijdagochtend. Steve Forbert en Schoolgirl.
1: Toen dat een hit was, zat ik er midden tussen.
0: Oh ja?
1: Tussen de schoolgirls, ja. Dat komt uit mijn middelbare schooltijd.
0: En dan ook je eerste liefde?
1: Nee, die kwam gewoon uit de kroeg.
0: Oh.
1: Niet van school.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dan de berichten van buiten Flevoland. Veel mensen zijn er, ja, het is een lang weekend, lekker op uitgetrokken. Naar de camping bijvoorbeeld, maar dat is best koud.
2: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
3: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
2: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
1: Nou, deze man zat in 5 huizen.
0: Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de VN om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen.
4: Ik heb ook op alle 6 eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
0: Het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
1: Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn daar 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 ernstig zouden hebben mishandeld, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
1: Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. En er zou op social media worden opgeroepen om nog meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, hè, door de verordening van de burgemeester, tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: Op Hemelvaartsdag gisteren was het ook Nationale Stoomtreindag. En daarom haalde Museum Spoorlijn Star in de provincie Groningen 2 grote stoomlocomotieven van stal om te laten zien hoe 100 jaar geleden postpakketjes per trein werden vervoerd, ook naar Nieuwbuinen.
6: Vroeger ging alles met de trein en toen waren er nog geen vrachtwagens en zo. Dus elk station had zijn eigen plek waar je pakketjes in en uit kon laden.
0: Vind jij treinen ook leuk?
7: Sinds ik ben geboren ben, sinds ik 1 ben, wil ik al heel graag machinist worden.
0: Oh, dus jij gaat straks ook even kijken dan, neem ik aan.
7: Ja, als dat mag tenminste.
0: En het pakketje goed afleveren, hè?
7: Ja.
0: En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook Landbouw Universiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
11: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
10: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. En dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenaar Margriet Buisman.
12: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen. En te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten. En het verhaal daarachter te horen.
10: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit de dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op Web&App.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaar gewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking maxima rond de 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel wat warmer dan vandaag.
15: Dankjewel, Johnny Wilmsen van Weerplaza. 1 flitser op de elementen dreef in Almerepoort, dat is alles.
4: Ja, even rijken hoor. 1-0 verloren. Dus als ze met 2-0 winnen, dan komt het goed, hè? Zaterdag City, Willem 2. Dat toch goed uitgerekend? Ja? Ja?
10: Dat denk ik wel.
4: Oké, straks weer.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dan moest hij even wat wegslikken, geloof ik, die Billy Joel. Hoorde je dat?
1: Niet heel fijn, nee.
0: Nee.
1: Billy Joel en My Life.
0: Almere City FC die moet morgen nog wat goed maken tegen Willem II bij de return in de play-offs.
1: Ja, anders is de reis naar de Eredivisie voorbij. Want woensdagavond verloor City met 0-1 thuis van de Tilburgers. Verslaggever Martijn de Groot.
2: Hamza El Dari, Willem II wint hier vanavond met 0-1. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd?
3: Nou, ik vond dat we dominanter waren dan Willem II. Maar we kwamen niet echt tot kansen. Dat je denkt van, ja, we waren beter, vond ik. Maar we kwamen niet tot echte kansen. Een aantal. En verder houdt Tristan, die houdt ons goed in de wedstrijd. En dus ja, nu is het eigenlijk, hebben we niks meer te verliezen zaterdag. Kunnen we gewoon volle bak gaan.
2: Hoe groot is de frustratie? Want jullie kwamen er niet doorheen.
3: Ja, we kwamen er inderdaad niet doorheen door de as. Maar wel via de zijkanten. Dat we met voorzetten, met Olly net ongelukkig, Jamie net ongelukkig. Dat we nog breed willen leggen. In de eerste helft een paar voorzetten die zeg maar, net worden naast worden gekopt. Maar ja, heel frustrerend. Ja, het is pas de eerste helft. Zo zien we het nu ook. En zo is ook de insteek. De eerste helft is nu gegaan. En zaterdag gaan we volle bak.
2: Vonden jullie nerveus beginnen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar verder, je had wel de controle tot die goal eigenlijk. Die viel een beetje uit het niets.
2: Mooie goal van Bamba. Die kapt Van der Blaak uit.
3: Ja, maar als hij niet schiet en Blaak blijft staan, dan is het waarom glij je niet. Dus doet hij wel goed hoor. En verder, ja, heeft Blaak van elk deel gewonnen. Dus dat is minpuntje.
2: De tweede helft leek wel een beetje eenrichtingsverkeer. Hè? Maar jullie werden nauwelijks gevaarlijk. Zijn nog gevaarlijk. En krijgen op een gegeven moment een penalty. Milan de Haan, die Hoogma zou hebben vastgepakt. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, het was inderdaad eenrichtingsverkeer. Volgens mij waren we alleen maar aan het aanvallen op hun helft. En dan zijn we met een uitbraak steeds dat ze gevaarlijk werden. Dat er iets ontstond voor hun. Ja, die penalty, ik heb het niet meegekregen hoor. Ik sta op randje 16. Volgens mij gebeurde er iets in de as met trekken of zo. En ja, wat ik zei, Tristan, ja, het is gewoon goed in de wedstrijd. En,
2: die houdt jullie in de race, want als het 0-2 wordt, is het een heel ander verhaal natuurlijk.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch. Ik moet zeggen, normaal de training blijft hij wat langer staan, maar nu vond ik wel heel snel gaan. Dus hij was ervan overtuigd dat hij daar naartoe ging en dat doet hij goed.
2: Wat zegt dit naar zaterdag als de return is in Tilburg?
3: Ja, wat ik zeg, we hebben niks te verliezen. Wij kunnen nu gewoon volle bak gaan en we hebben nu gezien waar onze kansen liggen, wat beter kan. En ja, ze scoren eigenlijk uit het niets. En als het nu, als ze wat zorgvuldiger zijn voor de goal, dus wat ze zeggen, we willen een paar keer een bal breed leggen die ik denk van ja, ze schiet daar maar zelf. Een paar kopballen naast, dus als dat iets scherper is, dan half vertrouwen erin.
2: Het is nog niet gespeeld?
3: Nee, zeker niet. De eerste helft.

0: The Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi bij Flevoland.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Nou, begin op de televisie. En Zembla ging het over de illegale handel in zware pijnstillers zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn vrij eenvoudig te bestellen via WhatsApp, op Telegram. En Francesco, die kwam in de uitzending aan het woord. Hij raakte verslaafd en slikte 10 jaar lang het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Je voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Overmatig gebruik van de zeer zware pijnstillers, opioïden, kan levensgevaarlijk zijn, zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaar, dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: Door slechte registratie bij het afval van medicijnen of bij retouren kunnen dergelijke pijnstillers op de zwarte markt terechtkomen. Dat zijn altijd kwetsbare bedrijfsprocessen, zegt Ron Nieuwendijk. Hij is fraudedeskundige bij het Almeerse onderzoeksbureau Hofman.
4: Dat is echt een zwakke plek, want in de meeste gevallen gaan die medicatie in een soort afgesloten container. Dat blijft vaak even op een afdeling staan. En uiteindelijk gaat het naar de apotheek en de apotheek neemt het in en verwerkt dat. Nou ja, en daarin zit vaak een gebrek aan registratie. Ik bedoel, de apotheek krijgt niet een lijstje erbij van als je nu de ton opent, zit er dit en dit en dit en dit in.
0: In Langste Lijn en Omstreken was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv. Ze kan niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
5: Als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist.
6: Ja.
5: Dat dacht ik eigenlijk.
6: Was het maar zo.
5: Ja, nee, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de in haar woorden vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt. En dat de allerkleinste groepering in Nederland, is een klein beetje jodendom wat hier nog is. Ja. Dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: In RTL Tonight was aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. De druk zorgde vaak voor grote stress, maar was soms ook noodzakelijk, zegt Dijkstra.
7: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Oud tophockeyster Maartje Paume herkent die enorme druk. Nadat ze 2 keer Olympisch kampioen was geworden, 2 keer was benoemd tot de beste speler van de wereld en captain van haar team was, ja, dan zou je denken, dan is je kostje gekocht. Juist toen kreeg zij een sportburn-out en ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
8: De druk gaat er zijn, weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het. En maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dinar, je kon dat brengen op een manier dat het werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 8:30.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van 2 vrouwen... die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De 4 landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
10: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
9: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
11: Wij weten echter niet of verdachten of 1 verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
9: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: 8:03, 1 flitser, elementen, dreef en poort. Dat is alles. We beginnen straks met nieuws van het boerenland. Uien worden bedreigd. En wat het voor beestje of larfje is, dat hoor je zo.
7: Ja, en we horen en zien straks ook hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One.
1: Was een dikke nummer 1 hit, weet je nog?
0: Zeker weten. Oh. 9 minuten over 8 is het. Goedemorgen.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord ziet met leden ogen aan hoe zijn net ingezaaide uienperceel wordt aangetast. Bijna de hele oogst is verloren.
0: De boosdoener, de larve van de bonenvlieg. Je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan, absoluut.
3: Maar het is allemaal weg.
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast. In een paar dagen.
2: Zolang de plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af en dan dan blijft er niks meer over, dan valt de plant weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Gewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden, stroorijke vaste mest. De groenbemester de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn. Want ja, die zaten er gewoon nog. Die het redden de komende tijd. Ja, die vreet zich straks daar doorheen door dat granulaat. En dan houden ze ermee op. Dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bodenvlieg komt. Die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de Universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ik hoop dat dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, en dan ga je toch voor kwaliteit en zo'n egaal mogelijk perceel.

0: lekker geslapen hebt. En geen koortsdroom hebt gehad.
1: Nou, het was koud genoeg, hè, Johnny, de afgelopen nacht.
2: Ja, zeker. Temperaturen dicht bij het vriespunt zelfs. Aan de grond lokaal zelfs er iets onder.
1: Oh.
2: Echt een koude nacht voor half mei. Ja.
1: Nou, en wat betekent dat voor deze tweede Hemelvaartsdag?
2: Ja, dat het ook niet warm wordt. Vanmiddag ongeveer 11 graden. En geregeld buien. Buien vanuit het noordwesten. Die trekken eigenlijk noordwest naar zuidoost over de provincie. Stevige wind er ook vanmiddag bij. Matig tot aan het water vrij krachtige wind. En maximaal 11 graden. Dat is op de droge momenten. Tijdens een bui is het 8 of 9 graden.
1: Nou, dat was een kou zeg.
2: Ja, inderdaad. Ruim onder normaal. Ongeveer 16 is normaal voor half mei. Ja, die kant gaan we wel op begin volgende week. En daar gaan we later volgende week zelfs overheen. Maar tot die tijd is het nog aan de frisse kant.
1: Ja.
2: Vannacht gaan we naar 4 of 5 graden. Ik verwacht geen vorst aan de grond. Wat meer wolken en ook net iets hogere temperaturen. En morgen is het ook iets minder koud dan vandaag. Met een middagtemperatuur van een graad of 13. Dus vanmiddag 11, morgen 13. Dan kijken we dan verder vooruit.
1: Ja, maar ho, die zaterdag ook nog steeds buien? Of is het dan wat minder?
2: Minder buien, maar wel buien.
1: Dus, oké.
2: Iets vaker zon, iets minder buien, maar zeker niet droog.
1: Ja, we tellen onze zegeningen in dit lange weekend.
2: Ja, klopt.
1: En dan zondag?
2: Zondag eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook wel een paar buien, maar ook wel regelmatig zon. Temperatuur nog iets hoger, dus 14 of 15 graden. En zoals ik al verklapte, de trend, stapsgewijs, temperatuur omhoog gaat gewoon door.
1: Ja.
2: Midden volgende week komen we uit rond de graad of 19. En ik verwacht eigenlijk dat we het Pinksterweekend, want volgende weekend is alweer het Pinksterweekend, zelfs naar ruim 20 gaan. Dus dan is het een heel ander weer dan de afgelopen dagen.
1: Dan heb je wat aan je vrije dagen. Johnny Wilmsen, dankjewel. In de Nieuw-Jeruzalemkerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord, daar kun je gaan kijken naar kunst in de kerk. En dat hoort allemaal bij het Feest van de Geest.
3: Het thema daarvan is elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Heesik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
4: Feest van de Geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
5: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
4: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
5: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
4: Ja, dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. Dat is gewoon juist uniek, juist heel uniek.
5: En we zien het om ons heen, hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
4: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
5: Wat heeft u zelf gemaakt?
4: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
5: Hoe is de aanloop?
4: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag, wat je ook door de week denkt van, nou, ik weet het niet. Maar ja, we zijn zeer tevreden.
5: Henk Jans, kunstenaar, hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
6: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat spreekt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
5: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels.
6: Ja.
5: Wat is de gedachte erachter?
6: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen, daar ging de ander de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel, je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af, maar je probeert erbij te sturen en van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
5: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
6: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
5: Leuk?
6: Ja, heel leuk, gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren, ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties, mooie gesprekken, zeker.
1: Nou, mocht je nou zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en ook het hele Pinksterweekend.

0: Yolo Wills and Gonna Get Along With You Now in Flevoland is wakker. Wat berichten van buiten onze provincie.
1: In Stadskanaal is door de burgemeester een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt. Gisteren zijn er twee moeders aangehouden. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 ernstig hebben mishandeld. Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij twee huizen ruiten ingegooid. RTV Noord sprak een buurtbewoner.
2: Weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
1: Ja, volgens de gemeente gaan er op social media oproepen rond om vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in dat gebied komen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. En de school van het meisje, dat de ernstig werd mishandeld in Stadskanaal, die school had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Ook een jongetje van 7 werd ernstig mishandeld en de kinderen zijn uit huis geplaatst. Deze klinische psycholoog is bekend met dit soort zaken.
3: Wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze op kunnen leren vertrouwen. Hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Therapie is ook zeker belangrijk, maar op de lange termijn is die vaste, stabiele plek met mensen die er echt voor ze zijn. En er moet ook gekeken worden welke mensen die nu veilig voor ze zijn. Dus ik denk dat voorop staat naast specifieke therapie.
0: In het Drents Museum is een tentoonstelling geopend met grote werken van schilder Amrita Shergill. Voor India is dat nationaal erfgoed, vergelijkbaar met onze nachtwacht. En dat is best wel spannend met de kunstroof van vorig jaar, nog vers in het geheugen. Maar toch maakt de directeur zich geen zorgen.
4: Bij ons is altijd de veiligheid belangrijk en heel goed op oren.
5: Maar u kunt niet zeggen of het aangescherpt is sindsdien.
4: Nee hoor, nee. Dit is precies zoals wij altijd onze tentoonstellingen organiseren. En dat is perfect in orde.
0: India krijgt er ook iets voor terug, want dat land krijgt onder meer een Van Gogh in bruikleen.
1: Heb je nog tijd voor een bikkel?
0: Ja,
1: een bikkel op de camping?
0: Bikkels kunnen altijd.
1: Ja, het is natuurlijk geen weer om te kamperen. Maar toch, deze man houdt de moed erin op een camping in Vijfhuizen.
6: Het juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel veel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
7: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
6: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
1: Ja, lekker clichéetje over die kleding. Maar goed.
0: Tot zover, dit is Tim Dawn.

0: Fruittip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En die larven zijn lastig te bestrijden.
12: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
11: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rondom Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenares Margriet Buisman.
13: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
11: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit de dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op Web&App.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder 4 ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het 2-daagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte-Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking, vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het pik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel wat warmer dan vandaag.
16: Geen hemelvaartvakantie voor de flitsbrigade, want die staat op de elementendreef in het Almerepoort. Zie je nou nog een flitser? Die mag natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen het gesprek met een Almeerse schrijfster. Die schrijft over Zij alleen thuis en hij op uitzending in zijn groene pak.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Steve Winwood en Higher Love in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Annette Blokker uit Almere. Ze schreef een boek voor mensen van wie de partner bij Defensie werkt en vaak op oefening of op uitzending moet. En dan zit je alleen thuis. He? Annette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo gaan die dingen, toch?
3: Zo gaan die dingen, ja.
2: Ja. Bij welk legeronderdeel werkt jouw man Jeffrey?
3: Bij het Korps Mariniers.
2: En moet hij vaak weg?
3: Ja, dat verschilt heel erg. In de beginjaren was het heel veel. We hebben ook al periodes gehad dat het wat rustiger was. Het ligt heel erg wel aan de plaatsing waar hij zit. Maar ja, het is altijd weer een verrassing. Hij kwam van de week ook weer thuis met in juni moet ik misschien. Nou ja, dan vraag ik.
0: En wat denk jij dan als hij dat zegt? Dan moet ik weer?
3: Nou, nu ben ik het wel gewend. En in dit geval, dan brengt hij het ook wel gewoon. Dan weet ik al dat het is niet heel lang of iets. Dus dan overleggen we even van, nou, in dit geval was het een verzoek. Nou, dat is niet altijd natuurlijk. Vaak is het ook wel gewoon iets wat moet. Konden we even in de agenda kijken. En ja, ik vind eigenlijk dan ook, ja, wat moet, dat moet. Ja, en dan het is meer gewoon, hoe gaan we het regelen? En dan,
2: Ja. Toen jij en Jeffrey elkaar ontmoeten, wist jij toen welk vak hij uitoefende?
3: Daar kwam ik natuurlijk later achter. Maar ik moet wel zeggen, ik was nog wel gewoon jong. En dan is een man in het uniform, hè. Dan is een beetje dat beeld wat we ervan hebben.
2: Hij liep toch niet in een uniform?
3: Nee, zeker niet. Maar ja, dat denk je dan toch. Denk je, nou, ik ben wel benieuwd hoe die zijn uniform eruit ziet.
2: Ja.
3: Maar het was heel erg wel dat ik dacht, nou ja, die is veel weg. En ja, we zien wel hoe het loopt. Maar echt verder een voorstelling erbij. Wat het allemaal inhield, dat had ik eigenlijk niet.
0: Nee. En kreeg je daar al meteen mee te maken? Dat hij snel bij de start van jullie relatie, zeg maar, weg moest?
3: Ja, want ik heb hem eigenlijk een beetje voor het blok gezet. Want hij ging op een gegeven moment dus weer. We waren al maanden aan het daten. En op een gegeven moment moest hij 5 weken naar Amerika. En toen dacht ik, ja, ga ik hier nu 5 weken zitten wachten? Of ga ik, ja, wil ik nu weten waar ik aan toe ben? Dus toen heb ik hem eigenlijk een appje gestuurd met van, ja, hoe zit dat nu tussen ons? Want ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben. En ja, onze relatie begon. En de volgende dag ging hij voor 5 weken naar Amerika.
2: Mm. Oh, je was een beetje aan daten. En toen zei hij, nou, ja. Annette, je bent wel echt mijn meisje.
3: Ja, dat moest ik wel een beetje verifiëren. Maar ja, ik dacht, ja, ik ga ook niet zitten wachten als het, ja, als het toch niks uiteindelijk wordt. Dus ik wilde wel weten waar ik aan toe was, ja.
0: Maar je hebt er heel erg bewust dus voor gekozen om met hem de relatie aan te gaan. Ondanks dat je wist dat hij zoveel van huis zou zijn.
3: Ja, alleen ik dacht wel altijd van, ja, ik vind deze man leuk en we zien wel hoe het loopt. Weet je, je weet niet op dat moment van, nou, hier ga ik de rest van mijn leven mee samen zijn. Tuurlijk hoop je dat, hè, op een gegeven moment wel. En ja, wat is veel weg? Ik had uiteindelijk ook echt geen idee hoe dat dan zou zijn. En ja, ik dacht wel altijd, nou ja, we beginnen niet aan kinderen zolang je bij Defensie werkt. Maar ja, je verlegt continu daarin wel je grenzen, omdat je ermee, ja, omgaat.
2: Want? En
3: nou ja, ik dacht dus wel, ja, dan gaan kinderen hun vader missen. En,
2: ja,
3: en dan sta ik er inderdaad helemaal alleen voor. Hoe moet ik dat dan doen? En kan ik dat dan wel? Dus ja, dat was altijd wel iets dat ik dacht, ja.
2: Maar, ja, gewoon, maar hebben jullie inmiddels kinderen?
3: Ja, 3 stuks. Oh, hij werkt nog steeds, dus het is helemaal mislukt. Nee,
2: maar goed, dat is dan mooi dat jullie 3 kinderen zijn gegund. Maar die moeten dan inderdaad ook af en toe hun vader missen. Want het leven gaat door en hij zit nog steeds bij Defensie.
3: Ja, klopt. En nou ja, eigenlijk wat ik net schets, dat hij van de week thuis komt. Wij zouden precies in die 2 weken dat hij nu straks weggaat de verjaardag van 2 van onze kinderen vieren. Ja, die moesten wij dus toch wel gaan vertellen van, oké, willen jullie je verjaardag door laten gaan zonder papa? Of willen jullie het verzetten? Ja, en dan is er heel veel liefde en dan is het feest is niet compleet zonder papa. Dus we gaan het verzetten, ja.
2: Maar daar weten ze toch mee te dealen, zo zoetjes aan, na al die jaren?
3: Ja, nou ja, voor een kind is het gewoon iedere keer weer dat ze hun vader moeten missen.
2: Ja.
3: Ja, dus ja, en je vraagt in dat opzicht best wel veel als ouder. Want wij, ja, wij kiezen er ook niet echt voor. Weet je wel, dit is gewoon ons leven. Maar wij hebben nog enigszins een beetje invloed. Alleen die kinderen moeten het er echt mee doen. En ja, die missen.

0: op het moment. Kijk, hun vader is de held aan het uithangen, daar waar zij hun held soms ook gewoon nodig hebben.
1: Tuurlijk. Zeg, al die ervaringen van eerste verkering, jullie zijn in een huis gaan wonen, nog een huis gaan wonen, komen kinderen bij. Al die ervaringen heb je opgeschreven in het boek dat je hebt geschreven, het Thuisfront Handboek. Ja. Is het nu een handboek voor andere mensen die in dezelfde situatie zitten als jij?
0: Ja, het is vooral een boek om herkenning te geven aan als je zelf thuisfront bent. Maar ook wel echt een inzicht aan mensen die niet weten hoe het is om thuisfront te zijn. Van nou ja, hoe het dus wel is voor ons als thuisfront, als achterblijvers. Hè. We zien heel veel altijd de beelden op tv. Nou ja, dat de militairen weggaan. Gelukkig waren er van de week, komt een schip terug. Zien we ook heel veel beelden wel van het thuisfront, hoe blij dat is. Mm-hmm. Maar ja, die hebben het wel weken, maanden, soms met weinig informatie alleen moeten rooien. En daar is wel gewoon het boek voor.
1: Ja, ja, maar weinig informatie. Je kunt toch even appen tussendoor?
0: Ja, ja, soms wel. Maar ook
1: ja,
0: heel vaak
1: niet in de begintijd. Want toen was, wat
0: nee, toen was het niet. Toen was het nog sms'en en zo. Nee, nou ja. Nee, ja, nee, er zijn zeker nu ook weer, zie je heel veel oefeningen en missies waarin er ook geen contact is. Ja.
1: Hoe kan dat? Ja. Is daar geen bereik? Of mag
0: nee,
1: het niet?
0: Dus,
1: of?
0: Ja, veiligheid.
1: Om veiligheidsredenen? Ja. Is er vaak bewust geen contact?
0: Ja.
1: Oh, nou, daar zit je dan.
2: Ja, ja, hoe is dat voor jou?
0: Nou ja, kijk, dat is in, ja, ook daar moeten we het mee doen. Alleen, dat is natuurlijk niet altijd even handig. En daarin moet je denk ik goed samen afspraken maken. Ook wel van op het moment dat je wel kan communiceren. Wat communiceer je wel en niet? We krijgen wel eens adviezen, vertel niet alles. Ja, mijn advies is, vertel wel alles. Want ook voor je partner, hè, je moet samen daarna weer verder. Dus op het moment dat het thuis niet goed gaat, ja, kan je het verzwijgen. Maar hij komt, ja, dat doet ook iets met je vertrouwensband en gewoon, ja, de band die je samen hebt. Mm-hmm. Maar ja, geen contact, ja, dat is voor niemand prettig. Ja. Zeker niet als je niet weet wat er gaande is.
1: Ik heb heel jouw boek doorgelezen en sommige hoofdstukken komen we weer vooroordelen langs. Ja. Van mensen die niet in de situatie zitten waar jij in zit. En als je ze zo optelt, denk je, wow, er zijn er best een boel. Welke vind jij de meest stuitende?
0: Nou ja, we krijgen natuurlijk heel vaak te horen van dat we wisten waar we aan begonnen. En ja, dat weet je nou eenmaal als je met een militair bent. Ja, ik ben niet naar een kazerne toe gereden, zeg ik altijd. En ik dacht, nou, ik ga met een militair daten. Dit is ook, ik ben verliefd geworden op de man buiten het uniform.
1: Ja.
0: En ik wist niet wat het inhield. Dat leer je echt gaandeweg. Ik dacht altijd, het is allemaal goed georganiseerd. En nou ja, dat viel een beetje tegen. Dus dat zijn wel stuitende, ja, of stuitende. Dat zijn wel gewoon dingen die je raken. Omdat je denkt van, in plaats van dat mensen gelijk een oordeel of een reactie willen geven, luister gewoon even van hoe het is. Of vraag aan iemand van, hey, hoe is eigenlijk zo'n leven? In plaats van dat je het al, ja, gaat invullen.
1: Ja, het boek dat je hebt geschreven, Thuisfront Handboek, hoort bij een netwerk dat je hebt opgebouwd.
0: Ja.
1: Daar ben je zelfs coach in geworden.
0: Klopt.
1: In plaats van dat je een carrière hebt afgemaakt bij een fastfood restaurant. Ja. Hoe moet ik dat zien, dat netwerk? Hoe ziet dat eruit?
0: Nee, dat zijn eigenlijk allemaal Thuisfront, wat inderdaad ook gewoon heel graag de herkenning wilt en de verbinding met elkaar. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld een community en daar doen we gewoon leuke uitjes. Offline, zeg maar. Maar ook online hebben we iedere maand wel een call om even bij elkaar in te checken hoe het gaat. Tussendoor kan iedereen iedere dag op een platform gewoon contact met elkaar hebben. Om vragen te stellen, tips te delen. Maar ook even te zeggen van, hey, ik loop hier tegenaan. Ik vind het lastig. Of juist gewoon hele grappige en herkenbare dingen.
1: Oké, en dat is het daar druk in jouw netwerk? Ik heb geen idee hoeveel dames, misschien ook heren,
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, nee, we zijn nu met een groep van 60, zeg maar. Dus dat is echt wel een mooie start die we hebben gemaakt. En dat maakt ook wel dat we echt wel verbonden zijn met elkaar. Veel weten wel wat er bij elkaar speelt. Dus dat is alleen maar mooi dat we op die manier elkaar kunnen vinden. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan ga je dus mooi mee verder met het boek. Dank voor het lezen daarvan. Dank voor het uitbrengen en al je tips die je hebt gegeven. Annette Blokker, dank voor dit gesprek.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.
1: Hier. Weet je wat nou vergeten te vragen zijn aan Annette, die net hier was?
0: Nou?
1: Ja, waar de kinderen nu zijn, wie op hen let, of dat Jeffrey zelf is. Ja, die was nog thuis, hè, geloof ik, moet in juni pas.
0: Ja.
1: Of dat het iemand is uit haar netwerk. Dus ze heeft niet alleen een netwerk van andere vrouwen die in zo'n situatie zitten, maar dat heb je ook vast gelezen in dat boek, dat naast de familie heel vaak inspringt. En dat is natuurlijk goud waard.
0: Ja, absoluut. En ik zat me ook nog af te vragen, hoe is het dan als hij thuis komt? Dat moet dan feest zijn, denk ik.
1: Ja, ja, maar als je dat boek leest, dan hangt niet altijd de vlag uit.
0: Nee. Het
1: is ook weer een beetje wennen aan elkaar. Want zij en die drie kinderen hebben natuurlijk weken hun ding gedaan. Hij komt uit een defensieachtige omgeving. Dat is toch weer anders dan thuis.
0: Het thuisfondhandboek inderdaad, ja, is nu te lezen.
1: Dan gaan we even kijken wat we gisteren hebben gewist op radio en tv. Begin op de televisie. In Zembla ging het over illegale handel in zware pijnstillers, zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn gemakkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. En Francesco die kwam in de uitzending aan het woord. Hij raakte verslaafd en slikte 10 jaar het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Je voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Ja, na overmatig gebruik van deze zeer zware pijnstiller, opioïden, dat kan levensgevaarlijk zijn. Dat zei althans hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaar. Dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: En vertel eens, Rutger, wat was er op de radio nog te horen?
0: Ja, in Langs de Lijn en Omstreken, daar was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv, want ze kan niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
4: Dat is echt een zwakke plek, want
5: als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt, Lenny Koer is een violist.
0: Ja.
5: Dacht ik eigenlijk.
0: Was het maar zo.
5: Ja, toen dacht ik, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de, in haar woorden, vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt en dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is, dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt.
0: Ja.
5: En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: Het is wat. Ik kom een beetje stil van. Mijn verhaal.
0: Ja.
1: Van de radio naar de televisie. En RTL Tonight, aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra. Je kent hem misschien wel van Per Seconde Wijzer. Nou, die schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. En de druk zorgt vaak voor grote stress. Maar was soms ook noodzakelijk, zegt Dijkstra.
6: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Het is wat? Nou, oud tophockeyster Maartje Paume, die kan erover meepraten. Want ja, ze is 2 keer Olympisch kampioen geworden. 2 keer benoemd tot beste speler van de wereld. Captain van haar team. En toen kreeg zij door al die druk een soort van sportburn-out, zullen we maar noemen. Ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
7: De druk gaat er zijn. Weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het. En maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV. En straks Flevoland Muziekland met Rutger. Zet hem op, hè.
0: Yes, ik blijf nog even.
1: Goed zo.
0: En tot zover is voor je train. Dit is Drops of Jupiter.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die naar, die kon dat brengen op een manier dat het dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bodenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 9:30.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
10: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
9: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
11: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
9: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. Alleen maar op de Elementendreef in Almerepoort in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat beginnen. Lekker veel muziek zo op de vrijdagochtend. Wat dacht je van Mink de Veel en de Sisters? Ze komen er allemaal aan.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Goedemorgen.

0: Ja, ik word hier altijd vrolijk van hoor, van deze muziek. Mink de Vil en Spanish Troll, en ik hoop jij ook. Dan heb ik hem graag voor je gedraaid. En als er iets anders is wat ik voor je kan doen deze ochtend op muzikaal gebied, dan mag je me dat altijd laten weten. Hè? 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Daar kun je gewoon een WhatsAppje naartoe sturen. In tekst kun je me laten weten wat je wil horen. Maar je kan ook gewoon een berichtje inspreken. Dat is eigenlijk nog leuker. Dan kan ik het ook laten horen op de radio. Laat me gewoon even weten wat ik voor je kan draaien. En dan ga ik zo dadelijk even mijn best voor je doen. Je hoorde ook nog de Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Nou, alle dames en ook een paar heren in Amsterdam die hebben absoluut wel zin in dansen. Vanaf morgen treedt daar namelijk Harry Styles op. En daarna nog 9 keer. Sommige fans die staan al 2 dagen van tevoren voor het stadion om de beste plek te hebben.
1: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
2: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
3: Het is kletsen. Het is schijnen. De wc met mij. Ja, is goed hoor.
1: Het is allemaal waard.
2: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.

Feest van Danny de Bunk. Heerlijk hoorde je hier bij Flevoland. En daarvoor nog Harry Styles en Sign of the Times. Aankomend weekend dan staat hij namelijk in Amsterdam. En daarna nog 9 keer. Ongelooflijk. Laten we even het spelletje Kiek gaan doen. Kiek de Kiekendief die is wezen vissen. Of althans, dat heeft iemand anders gedaan. 2 foto's van een visser van HSV Almere. En bij de hengelsportvereniging vissen de leden zonder visloot om te voorkomen dat die schadelijke stof in de natuur kan belanden. Ja, en je ziet het visnet, je ziet de hengel natuurlijk. Een man die aan het vissen is, op zijn stoeltje aan het water. Met een rij bomen erbij ook. Ja, op de rechterfoto is iets weggepikt of veranderd. Maar ja, zie jij wat dat is? Als je het ziet, dan heb je tot 11 uur deze ochtend de tijd om je antwoord door te geven. En als je dat doet, maak je kans op leuke prijzen van het Rad van Fortuin. Zo dadelijk gaan Bastiaan en Arnoud eraan draaien. En heb jij met een beetje geluk een mooie prijs te pakken. Dit is Bananarama en Shy Boy.

mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Trulies met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is bijna 1 over half 10. Goedemorgen. Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
9: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
8: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenares Margriet Buisman.
10: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen. En te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
8: En ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markessauer over Palestijnen. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markessauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. De Harlingen Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En in de Amerikaanse staat New Mexico is bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De 4 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking maxima rond de 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het pik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei, maar het is wel wat warmer dan vandaag.
8: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A6 in de richting van Lelystad in Nagelen wordt geflitst bij 105,1. En aan de elementendreef in Almere Poort in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat verder met misschien wel jouw verzoekje. Je hebt nog een paar minuten om er eentje door te geven. Op 0320 28 50 50 kun je gewoon een appje naartoe sturen. Ik ga ook Michael Jackson draaien. Eerst Hannah Mae en Maxim.
6: Goedemorgen.

0: Michael Jackson, Paul McCartney, die ruzieën over hetzelfde meisje. The girl is mine. Daarvoor nog Hanna Mee en Maxime uit België. Ik wil dat je liegt hier in Flevoland. Muziekland, waar je altijd een verzoekje aan kan vragen als je daar zin in hebt. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. En Ellie, die heeft dat ingesproken.
1: Goedemorgen Rutger en collega's. Zouden we een brand new day van The Wiz kunnen draaien voor de mensen die morgen de aftrap doen voor de rommelroute? Want de rommelroute in Almere begint weer. En het wordt hartstikke gezellig. En ja, om het een beetje gezellig te maken en een begin te maken, dit liedje voor iedereen die eraan meedoet. Alle vrijwilligers, ook van de schorrel en de wijkteam en iedereen die meehelpt. En op de achtergrond hoor je mijn vogels, die zeggen hetzelfde. We gaan er wat van maken en morgen beginnen we met Hoe is het of Os. En een brand new day. En alvast bedankt als je wilt draaien. En werks aan iedereen een fijn weekend.
0: Dankjewel Ellie, jij ook. Dit zijn de Wiz Stars.

0: Ah, lekker toch. Barry White en You See the Trouble with Me. En daarvoor nog Melanie Ryan en Bless Your Heart. Ben je er klaar voor? Een nieuwe liedje die we extra in het zonnetje zetten deze week. De polderplaat voor Gordon en Replay.
1: Dit is deze week de polder.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is: een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dinar, je kon dat brengen op een manier dat het dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
9: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 10:30.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik 1 file op de A6, Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband 4 minuten stilstaand verkeer. 1 flitsermelding op de A6 bij Nagelen in de richting van Lelystad. Daar wordt op de snelheid gecontroleerd en dat doen ze bij hectometerpaal 105.1. Ik heb een beetje maandaggevoel vandaag. Een beetje raar maandaggevoel. Het is vrijdag en we hebben een bomvol programma. Niet alleen straks in de herberg, maar ook hier bij Flevoland Muziekland. Rutger, moeten we even bedanken voor het afgelopen uurtje lekkere muziek. Dank je wel daarvoor. En wij openen zometeen met de vrolijke zomerse klanken van de Gibson Brothers.
14: Dit is een uittip.
15: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Goedemorgen.

0: dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, we waren even heel druk in gesprek. Maar welkom, dames en heren. Je luistert naar het allerleukste radioprogramma weer van heel Urk-FM. En daar mag ik wel hard op zeggen. Want we hebben het namelijk over natuurlijk... Oh, ik heb de sampler niet neergezet. Ik heb het namelijk natuurlijk over Hollands Glorie. Tadaa. Met natuurlijk aan mijn linkerhand alleen deze keer Roy.
1: Ja, doet de microfoon... Ja, hij doet het goed.
0: Ja, ja,
1: dat is weer een verademing. Want de mensen die zeggen altijd, je hebt zo'n prettige stem. Maar
0: vooral als hij overslaat.
1: Ja, vooral als je... Ja, zo meteen komt Albert Mol weer.
0: Ja.
1: Die gaat de spreuk doen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Ah, dat wordt weer druk. Heb je de serie Urk met alleen maar homo's erin? Denk je... En dan hier in de studio... Wemelt het ook ineens van...
0: De mensen die op hetzelfde geslacht vallen.
1: Precies.
0: Laten we het maar zo even noemen dus. Hoe is het nou? Oh nee, dat doen we straks. Welkom allemaal. Nou, normaal hebben we dus Jan Hendrik. Die heeft wel de boel geproduceerd, maar die had de tuinman. Ik vroeg me af welke tuin, want ja, Jan Hendrik woont 3 hoog achter. En dus ik vroeg me af, ja, voor op de camping. Oh, voor op de camping. En niet eens zijn eigen tuin, maar van of was de teun? Hij zei teun, hè?
1: Hij had het over teun.
0: Ja.
1: Is teun nou een teun op zijn harkers? Of is dat een persoon die hij kent?
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Dus teun. Jan Hendrik, even bellen, want dan... Oh, dan moet ik even dat scherm naar me toe draaien, anders kan ik de telefoon niet opnemen. Maar dat...
1: Teun de Teunman.
0: Ja, in plaats van Beun de Beunaas, Teun de Teunman.
1: Teun de Teunman.
0: Ja, Jordi is er niet. Dat komt gewoon door een hele stomme fout. Ik zal gewoon eerlijk maar even met de billen bloot. Ik weet niet of je luistert,
1: nee,
0: Jordi.
1: Hoeft niet. Ik hoef
0: niet
1: binnen.
0: Nee. Spreekwoordelijk.
1: We krijgen Albert Mol komt zo meteen ook
0: just
1: al.
0: A figure.
1: Die heeft misschien wel interesse in jouw blote
0: billen. It's just a figure of speech.
1: Zeg dat dan.
0: Ik had hier Johannes van de maandagavond van dus Lovem.
1: Johannes, ja, die is, ik zag hem net nog.
0: Ja, en die neemt van dit weekend van mij wat apparatuur mee, omdat hij een klusje heeft in een kerk in de schuilplaats aanstaande zaterdagavond. Dus ik ben Johannes gewoon uitgebreid die tafel aan het uitleggen. Maar ja, dan voel ik mijn pols niet trillen of mijn telefoon niet. Dus kennelijk heeft iemand hier de deur op slot gedraaid, dus er kon niemand binnen. Terwijl hier gewoon achter de roldeur wagenwijd open stond. Ja, dus ik snap Jordi wel. Ja, als dan iemand reageert, dan...
1: Ja, maar had hij gebeld dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Jordi, had je gebeld? Ik weet dat je luistert. Jordi, heb jij gebeld?
0: Hij heeft nog geen berichtje gestuurd. Maar dat tezijde, dus... domme communicatiefout. Ja, Jordi zegt van, nou, dan gaat het waarschijnlijk niet door. Dus dan ga ik maar weer naar huis toe. Dus Jordi heeft dan wel lekker een avondje vrij op de bank. Dan hoeft hij niet tussen al die ADHD's te zitten en dat soort dingen. En de autisten. Dat.
1: Ja, dat hoor ik al vaak genoeg, dat ik autist ben. Dat mag ook wel eens een keertje niet gezegd worden.
0: Nou,
1: jij met je grote poephoofd.
0: Autistische hoofd, zeg maar. Zeg maar wat je voelt.
1: Ik heb gewoon jij met je space die je nodig hebt.
0: Ja, I need my space.
1: I need his space staat er op zijn shirt. Ja, dus NASA.
0: Zo'n NASA shirt, I need my space.
1: We hebben net de bevrijdingsdag gevierd. We zijn blij dat de nazi's weg zijn. Heeft hij weer nazi op zijn... NASA staat... Oh.
0: Ik heb niet gebeld, ik heb niet over nagedacht. Oh, dat geeft niet, Jordi. Hij stuurt wel een berichtje. Het geeft niet, Jordi.
1: Het geeft niet uit.
0: Ik kan wel even de camera aanzetten. Dan kun je in ieder geval, als je thuis zit, kun je met ons meekijken een beetje. Kijk, zie je dat? Dan doen we het gewoon even...
1: Oh, had ik mijn haar nog maar gekamd.
0: Ja, nou doe dat maar niet. Jouw haar zit beter dan die van mij eigenlijk, als ik eerlijk
1: ben. Ja, dat is niet zo heel moeilijk.
0: Nee. Moeten we dit shot doen? Of moeten we... Nou, deze niet, want dan kunnen we precies... Maar als we dan dus deze doen... Ja, doen we deze. Dan kun jij gewoon blote vrouw op je scherm neerzetten. Zal ik nog een beetje bijdraaien? Eens even kijken. Zo voor de mensen die dan toch eens een keer met ons thuis willen meekijken. Dat kan dan nu vanaf deze moment zo eventjes. Huppatee, bam. Nou, moeten we niet in onze neus zitten vanavond. Dat dan weer wel.
1: Die is al leeg.
0: Is Albert er al? Want dan kunnen we de spreuk van de dag doen namelijk.
1: Ja, ik zal hem even... Oh, ja, daar is Albert. Oh, ja, die is al even de spreuk. Ik ga even... Albert, ga even rustig zitten. De deur was net dicht dat ik er was. Maar is gelukkig niet meer open. Ja, dat is net al in de introductie geweest. We hebben al net een half uur over zitten praten. Je zit hier voor de spreuk. Doe even de spreuk. Snel. En een beetje klasse. En een beetje stijl. Dat de mensen er wat aan hebben. Dat ze denken van bam, daar heb ik wat aan in de spreuk.
0: Ja, je kent me toch. Ik ben heel goed in die spreuk. Ik zal hem maar even bijpakken hoor. Hoeveel seconden heb ik nog? Ik heb teruggespoeld. Je hebt nu nog 15 seconden.
1: Wat weinig. Ik heb hier dus... Oh, dit is een spreuk van vorige week over een geit en een bok. Kijken niet op de klok. Ja, die is leuk, hè? Geit en een bok, kijken niet op de klok.
0: 7.
1: Ja. Het gaat iedere keer over een dier. Heb je nou nooit eens een spreuk, Albert, van... in een wereld vol liefde zijn geen geweren te koop. Dat soort dingen bijvoorbeeld, met stijl en inhoud. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld... natuurlijk. Kijk. Oh jeetje, ik raak hem in paniek. Oké, ik heb hem hoor, komt ie. Een kameel en een dromedaris stoppen pas als het klaar is.
2: Ja. Belachelijk, hè.
0: Oh, deze is wel heel laag van niveau. Nou, Albert, wegwezen.
1: Ik ga wel weer weg, hoor.
0: Ik wil je nooit meer zien.
1: Ik kom nog wel even terug op een pompoppen te vertellen.
0: Nee, doe maar niet. Goed, is hij weer weg? Heb je de internationale begroetingen klaarstaan, Roy?
1: Ik zet nog bij te komen van die gozer. Ja, we hebben de internationale aankondiging natuurlijk. Even kijken, wat hebben we hier? We beginnen
0: Heb je het blaadje voor je?
1: Ik heb het gele bruine blaadje voor me.
0: Nou, dat is fijn, dat is mooi.
1: Kunnen de mensen thuis ook op zien?
0: Ja, kijk, daar staat het.
1: Wat
0: goed. Onder de plant. Oh, die doet nou wel weer een stuk beter trouwens.
1: Die plant doet het ineens weer.
0: Ja, vorige week ging hij echt op zijn 35e.
1: En nu heb je een pookont gegeven en zo.
0: Geen idee. Wit spul. Koffieprut.
1: Koffie, dat is ook het beste. Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Hallo, mijn dames en heren. Hier is Hollandisch in de Room, deine Lieblingsradiozendung. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. Hola, dames y caballeros. Les habla Hollandisch Glory. Is uw programma de radio favorito. En nu in het Braziliaans. Portugees. Hola, señoras y señores. Aquí Hollandisch Glory, su programma de radio favorito. En dan tenslotte in onze aanstaande moedertaal, het Russisch Zavradistoite, Dame i Kospoda, Eto, Collans Glory, Vascha Lublimajata, radioprogramma. En waar is mijn Russische vriendin nou met de wodka?
0: Die heb ik niet bij me dus, want die zit dus
1: weken van voorbereiding en dan is het,
0: soms heb je het, maar meestal niet, hè?
1: Meestal. Kun je rekenen? Reken er niet op.
0: Ja, nou dat dus. Daar kan ik hem beter weer zo neerzetten. Ja. Ik dacht dat ik hem... ik kan die camera niet bedienen. Want dan denk ik, doe ik die op close-up en dan doe ik zo. En dan kunnen we een beetje omwisselen de hele tijd.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zit er dus niet in. Dus ik zet je weer van de close-up af. Even kijken. Zoom out doen we weer zo. Klaar. Het betekent.
1: Nou, stond wel goed anders.
0: Ja, dat klopt. Je bent echt een tip voor de radio en voor de tv. Ik heb in ieder geval een telefoon voor me. Dus als je kan bellen voor een verzoekje, dan kom je lekker langs via 0527-68910. En anders... Ja, via de WhatsApp kan ook. Laat maar wat weten. Laat maar wat horen.
1: Ja hoor, mag gerust. Je hoeft er niet dat je moeder te vragen, lieve kindjes. Gewoon doen, gewoon bellen. Ja,
0: gewoon lekker stiekem bellen. Gewoon lekker stiekem bellen. Wij gaan naar de eerste van Rob Ronalds.
1: Robbie Ronalds!
0: Is vrijgezel.
3: Zo, dit is het van.

0: Carnival Day hier op Urk FM natuurlijk. Ik moet zeggen, ik werd vanmorgen wakker en toen onweerde het een beetje. Had jij dat ook vanochtend last van, of niet?
1: Nee, ik heb wel een plens regen gehoord vannacht. En ik hoorde mijn moeder wel iets zeggen over onweer.
0: Ja, vanmorgen heeft het dus onweer, want ik was vanochtend even bij het dok. Dat vind ik zo grappig. Ik hou er niet van om bij een dokter te zijn. Ik kom daar ook zelden. Maar ik moest vanmorgen even bloed af laten nemen.
1: En, wij mochten niks zeggen.
0: Nee.
1: Ja, en nu gaat het de eter in.
0: Nee, ik zeg niet waarom ik mijn bloed moest laten afmeten.
1: Oh, dat ging niet over toen die brandende pijn in de schat.
0: Nee. Dus, ik moest even bloed laten afmeten. En dan zit je in die wachtkamer bij het dok. En dan zitten van die mensen tegenover je. Nou, hier, die onweer, hè. Ja, nou, was net een onweer. Ik voelde het was kril, hoor. Ja, ik voelde het was kril. Dat is alleen maar een gerommel. Maar die hebben dan een hele discussie over dat het onweer dan eng was. En ik heb zoiets van, welk onweer? Ja, het heeft een beetje gerommeld, maar er is niks aan de hand verder, hoor.
1: Volgens mij was het jouw maag die rommelde,
0: of
1: niet?
0: Ik denk het, want ik had nog niet ontbeten. Zou kunnen. Ja, ik wist niet of ik nuchter moest komen of niet. Dus ik had na gisteravond, om 7 uur had ik mijn laatste hap gehad. En ik denk van, nou, dan ben ik in ieder geval nuchter daar als ik dan mijn bloed aflaat. Maar dat hoeft kennelijk dus niet meer.
1: Ik drink zachtjes nooit. Ik kom altijd wel nuchter binnen.
0: Ja, ja, ja, als ik maar ik bedoel een lege maag. Dat dan je bloed. Zo noemen ze dat.
1: Ja, de laatste keer dat ik bij de dokter was, toen zei hij gelijk, ga je maar op de bank liggen.
0: Oh.
1: Ik zeg, wat dan? Is het zo erg? Nee, maar ik wil er even vegen, zegt hij.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nee, ja,
1: dat is mijn dokter. Ken je mijn dokter Vinnie Boombatsi?
0: Nee.
1: Een hele bijzondere dokter.
0: Oh. Ik had dit keer niet mijn eigen dokter. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik doe gewoon mijn verhaal en dan word je even onderzocht en klaar. Maar,
1: en was alles goed dan?
0: Uiteindelijk wel weer. Dus,
1: het was positief?
0: Alles was weer positief. Ja, of negatief, hè?
1: Nee, positief is slecht eigenlijk. Hè?
0: Ja, dus alle tests, uitslag is negatief.
1: Oh, alle tests waren negatief. Ja.
0: Dus het was weer positief.
1: Eind goed, positief goed.
0: Ja. Dus dat had ik vanmorgen. Mm. En Roy, hoe is het nou?
1: Oh, daarover valt je me mee. Je stond het in de script, deze vraag.
0: Jan Hendrik staat er wel bij, maar er komt praatje poep voorbij. En dan is de vraag, hoe is het nou?
1: Ja, dat vind ik zo onsmakelijk. Kan het niet even anders aangeduid worden, het praatje?
0: Ik ga de kamer
1: voor je ome Willem. Goeie ome Willem, wat zeg je toch niet? Een broodje poep.
0: Ik ga hem aanpassen voor je binnenkort. Maar hoe is het nou?
1: Ja, hier veel goed.
0: Niet alles, maar wel veel.
1: Niet alles, nee.
0: Nee, ik kan niet alles hebben. Trouwens, waar moet je het laten?
1: Zeg het maar. Ja, misschien is hier nog ruimte te huren binnen het pand. Op het adres wel. We zoeken nog ruimte.
0: Ja, zoeken nog ruimte. Wie niet?
1: Ja, kunnen dan misschien 8 meter hoogte. Heb je dat hier zo?
0: Nee.
1: Heb je niet hoor.
0: We hadden het vandaag nog wel over hoogte met de buurman. Dat is van Ter Napel hoogwerken verhuur. Ja. Ter Napel hoogwerken verhuur.
1: Ja, die doen de laatste tijd zo uit de hoogte, die mensen.
0: Ja, daar heb je helemaal niks van. Ja. Kun je geen gesprek meer voeren. Ja, ze zijn zo uit de hoogte.
1: Ik weet nog dat ze vroeger heel gewoon waren. Tegenwoordig doen ze echt, kijk ze echt op je neer van zo'n kraanwagen.
0: Het waren nog gewoon bokkers, hè. Dat ze gewoon op de kotten zaten te werken.
1: Ja.
0: En nu kijken ze gewoon op je neer. Maar je moet binnenkort een hoogwerkertje hebben van 10 meter. En dan zeg je, zo, dat is wel hoog. Dat is wel hoog.
1: 10 meter, ja, dat is een end.
0: Ja. Maar dat dus. Nee, geen ruimte hier voor je, helaas. Sorry. Het spijt me.
1: Nou goed, dan schop je mij maar weer de straat op, joh. Ja. Jammer, ja. Jammer.
0: Jammer, dat is huilen. Maar voor de rest, niks te klagen.
1: Voor de rest, is er genoeg te klagen, maar dat doen we niet. Het is natuurlijk het 2 uur lang is hier lang leven de lol.
0: Ja, gelukkig wel. Ja, ja en de hoofdklager zit er vanavond niet.
1: Oh, wat kan die klagen, zeg?
0: Oh, als de microfoon uitstaat, Jan Hendrik. Man.
1: Over zekere Jouke had hij de hele tijd vorige
0: week.
1: Oh man,
0: week. Verschrikkelijk.
1: Wie is dat eigenlijk? Als je hem hoort, is dat een hele vervelende gozer met een nare uitstraling.
0: Geen idee.
1: Jouke van Bokkum of zo?
0: Zeg me echt helemaal niks. Helemaal niks.
1: Ja, uren ging je door.
0: Hij schijnt dat hij vorige week, afgelopen zaterdag, de Moederdag Bingo heeft gepresenteerd bij de Koningshof.
1: Ja?
0: Ja, ik heb geen negatieve klachten van al die vrouwen gehoord toen. Dus,
1: hij ligt er wel goed in bij de vrouwtjes. Ja. Dat wel.
0: Dus, misschien is Jan Hendrik gewoon een beetje jaloers.
1: Dat zie ik er niet zo 1, 2, 3 aan af. Nee. Waarom denk je dat?
0: Ja, als iemand over iemand klaagt,
1: ja.
0: Terwijl heel veel andere mensen positief over diegene zijn,
1: ja.
0: Dan
1: brengt er iets.
0: Dit is dan zo'n, ik ga maken zo'n 6-7 momentje, hè? Je weet het niet.
1: Ja.
0: Dus ik,
1: de muziek is op.
0: Ja, ik heb al zo vaak teruggespoeld, dus ik zet er nu de volgende plaat aan. O Mandy van Bombi.
1: Mandy van Bombi?
0: Ja.
1: Nee, O Bombi van Mandy? Nee, O Mandy.
0: Ja, van Bombi.
1: Dus. Nooit van gehoord.
0: Nee, maar als je verzoekjes hebt, 0527-688-910 natuurlijk, kun je naar ons bellen. Je kan naar mij persoonlijk even een WhatsAppje sturen als je mijn persoonlijke nummer hebt. En anders ook gewoon naar 0527-688-910 WhatsAppen. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
1: Is dit onze inzending voor het Eurovisie Songfestival trouwens? Het
0: klinkt er wel een beetje naar, ja, hè? Ja. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie nieuwe boot.
1: Oh, we doen niet eens mee trouwens, hoor ik net.
0: Nee.
1: Oh.
0: Jammer dan.

0: Zo! Nieuwtjes! Nieuwtjes, nieuwtjes. De piano is weer, wordt weer bespeeld. Een 21-jarige Nederlander backpacker heeft mogelijk een mazelen-outbreak veroorzaakt in Panama. De reiziger meldde zich kort na aankomst in Panama-stad met hoge koorts, hoest en huiduitslag. Artsen stelden snel mazelen vast en plaatsten hem in isolatie. De Panamese autoriteiten zijn direct een groot contactonderzoek gestart, omdat de Nederlander tijdens zijn reis ook onder meer in Colombia en Costa Rica is geweest. Worden reizigers, hotelgasten en vervoersmedewerkers opgespoord en gecontroleerd. Volgens lokale media was de backpacker niet gevaccineerd. Panama roept inwoners nu opnieuw dringend om zich te laten vaccineren om verdere verspreiding te voorkomen. Maar ja, als je eenmaal mazelen hebt gehad, dan is het klaar, hè?
1: Ja, ik zit te zoeken naar die nieuwtjes, maar het hele desktop is veranderd. Ik ben op een andere manier ingelogd. Wacht even, hier zie ik wat. Ik word nog warm. Ja,
0: je moet naar Share for All en dan 00 Holland Story. En dan is het de 13e 5 vandaag.
1: Is het vandaag 13 mei? Oh, wacht even.
0: Ja. Ga ik ondertussen door naar de volgende. Ik zwaai even ondertussen naar Jan Hendrik, want die zit ook thuis mee live te kijken. Leuk dat je er bent, Jan Hendrik. We hadden per ongeluk de microfoon vergeten uit te zetten. Dus dan stuurt Jan Hendrik, het rode lampje brandt nog. Ja, dat klopt, hadden we uitgezet. In Mexico-stad zoekt... Mexico zakt op sommige plaatsen met meer dan 2 centimeter per maand. Dat blijkt uit de nieuwe satellietmetingen van NASA en de Indiaanse ruitenvaartorganisatie ISRO. Daarmee hoort de stad tot de snelst zakkende gebieden ter wereld. De oorzaak? Veel grondwater wordt opgepompt waardoor de bodem inklinkt. Sommige wijken zakken daardoor jaarlijks wel een halve meter. Dat zorgt voor scheve gebouwen, kapotte wegen en schade aan het metronetwerk. Ook gaat naar schatting 40% van het drinkwater verloren door lekkende leidingen, waardoor nog meer grondwater nodig is. Maar wetenschappers hopen dat de nieuwe satellietdata helpt om sneller maatregelen te nemen. Nou, die hebben geen alcohol nodig om door te zakken.
1: Ik ben er ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hoe kom je erop?
0: Ja. Ja, ik kijk de laatste tijd even naar Rob Schepers. Ik vind dat wel mooi hoe hij dan de week in one-liners bedenkt. Misschien moeten we dat hier ook maar doen met het Urk en Nieuw.

0: Dus dat ik dan, dan moet ik wel de Urkeland gaan lezen.
1: Dan moet je het Urkeland, ja, dat is een heel interessant krantje. Er staat bijvoorbeeld in van hoe maak jij je ettensoep, zeg maar.
0: Ja,
1: dat
0: soort dingen. Ja, wat staat er eigenlijk nog meer in de krant?
1: Babyfoto's, geloof ik, van waar ze nou vernoemd zijn. Ja. Dus hoe de zwangerschap ging. Je hebt nog trouwfoto's van wie heeft er nu weer onveilige vrijen. Kun je dan terugrekenen.
0: Ja.
1: En voor de rest staat er eigenlijk staat er niks in. Ja, wat sport, maar echt de problemen die op Urk spelen over drugs en alcohol. Dat lees je heel weinig over.
0: Ja, wat je niet leest is er ook niet, hè?
1: Nou, er was een keer een Belg die schreef dat het boek De Ontdekking van Urk. Mm-hmm. Die wisten een half jaar meer dan alle wethouders hier.
0: Ja,
1: zo.
0: Daarom juist. Hè. Kom eens even tussen de mensen. We gaan naar de volgende. Moederdag begint eigenlijk als protest tegen tekort aan wc's. In 1858 organiseerde Amerikaanse Anna Reeve Jarvis een actiedag omdat slechte sanitaire voorzieningen voor veel ziektes zorgden. En ja, wie mochten de zieken verzorgen? Precies, de moeders. Later kreeg Moederdag een tweede betekenis. Na de Amerikaanse burgeroorlog werd de dag gebruikt als protest tegen de oorlog en geweld. Omdat moeders hun zonen verloren en gezinnen ontricht raakten. En hoe het eindigde, wat als begon als protest, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse topdag voor bloemisten, parfumerieën en cadeaushops. Van wc-protest naar bosbloemen dus.
1: Ja, want op de wc ruikt het vaak naar bloemetjes.
0: Ja.
1: Na de tijd, als je goed gespoten hebt tenminste.
0: Ja, want
1: moet wel een busje aan
0: het pas beneden hier tegenwoordig hangen van die automatische. Dan sta je te plassen bijvoorbeeld door één keer. En dan denk je, wat is dat?
1: En dan is je eraf.
0: En dan ruik je zo in één keer. Ja, ik ruik dus niks. Maar dan een ander zegt dan, oh, het begon in één keer lekker naar bloemetjes te ruiken. Zeg, ja, het zal wel. Dus.
1: Was dat een grote, was dat nummer 1 of nummer 2? Een grote of een kleine boodschap?
0: Ja, ik doe meestal hier alleen kleine boodschappen. Oh.
1: Nee, ja, dat je denk er ook af gaat. Dat,
0: ja,
1: dat,
0: maar dan sta je gewoon even de president uit te laten. En dan hoor je zo'n keer. Dus.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Goed.
0: We gaan even walsen.
1: Walsen?
0: Ja, walsen. Piano Man.
1: Oh, we gaan er overheen walsen, dacht ik. Nee.

0: Als je lamme vingers wil hebben, moet je dit stuk oefenen. Ik vind het altijd heel knap.
1: Dit stuk?
0: Ja, dit muziekje is wat je hoort.
1: Klinkt heel simpel.
0: Ja, maar het is niet. Ik heb de laatste tijd, als ik aan het inspelen ben, ik doe vooral veel, als ik dus muziek maak, doe ik het meestal met mijn rechterhand, dan kan ik heel snel dingen inspelen en dan een beetje aanpassen met de computer. Zo maak ik meestal mijn muziek. Maar ik merk dat ik te weinig speel, want ik krijg dan kramp in mijn vingers. Dus het wordt tijd dat ik wat meer ga pingelen. Maar dat terzijde. We hebben weer nieuws uit de Noord-Oostpolder.
1: Nieuws uit de Noord-Oostpolder. Ga ik even in de café om de hoek even zitten, hoor.
0: Deze is leuk.
1: Deze keer is hij leuk.
0: Want ik stond er weer van te kijken. Waar op Urk om 9:55 s'avonds nog zonder blik of blozen een bestelling voor 20 personen wordt doorgebeld, doe er ook maar wat snacks bij, blijkt dat in Emmeloord toch net even anders te liggen. De gemeente bedacht namelijk een volgende insiders geniaal masterplan om Urk eens een keer af te troeven. Snackbars langer openhouden tot 10 uur en sommige zelfs tot 11 uur. Het idee was simpel. Als Urk laat snackt, dan kan Emmeloord dat ook. Alleen, niemand kwam. Het was oorverdovend stil, aldus een snackbarhouder die op dag 3 wanhopig een kroket tegen de muur heeft gegooid uit frustratie.
1: Ja, daar kun je wel lekker mee gooien trouwens met die kroketten.
0: Ja, vooral als ze net uit de vriezer komen.
1: Ja. Als ze kokend heet zijn en je stopt ze, en dan kunnen ze ook knapper in je mond.
0: Heb je gewoon 30 graden verbranding in je mondje. Om 7:07 heb ik nog even gedacht dat er iemand binnenkwam, maar dat bleek toch. De ondernemer die personeel, frituurvet en verlichting voor niks liet draaien, willen nu opgelopen kosten verhalen op de gemeente Emmeloord. Een gemeente die, laten we zeggen, al niet ruim in de jas zit na eerdere briljante projecten. Volgens bronnen binnen het gemeentehuis is daarom een noodmaatregel ingevoerd. Gemeentemedewerkers, ambtenaren, moeten nu 2 keer per avond verplicht patat bestellen. Puur om de lokale snackbarsector kunstmatig overeind te houden. Dit plan heeft echter een onverwacht neveneffect. Na 2 weken beginnen diverse ambtenaren zichtbaar ronder te worden, meldt een bezorgde HR-medewerker terwijl zij een schaal druiven uitdeelt. Bij sommige medewerkers verdween het toetsenbord langzaam achter de buik. Als tegenmaatregel is nu overdag verplicht een fruitdieet ingevoerd om op het gemeentehuis. Maar ook dat kost geld. Veel geld. Een financieel adviseur zou inmiddels met het hoofd op zijn bureau zijn aangetroffen, mompelend: het begon met een frikandel. Op Urk wordt het nieuws met zichtbaar plezier ontvangen. Henk van 54.
1: Oh, Henk is dat. Henk van hier om de hoek.
0: Ja, een aardige vent is dat.
1: Nou, ja. Hij heeft de kwaai gedronken.
0: Ja, goed. Snapt het voor het probleem niet. Hier besteed je om 5:10 nog een halve verjaardagskring. Als de bezorger moppert, geef je hem een blikje cola mee en klaar. Grietje van 43.
1: Die is lekker trouwens.
0: Schud haar hoofd.
1: Ja, die ziet er niet uit als 43.
0: Nee. Dat is echt een moeder die...
1: Die je wel loft.
0: Ja. Daarachter geen patat. Wat doen die mensen dan? Praten met elkaar? Dat lijkt me ook niet heel gezond. Klaas van 61. Die
1: kale met het vele haar? Is dat die?
0: Met die snor. Met die kale snor trouwens.
1: Die kale snor, ja.
0: Urk ziet vooral kansen. Misschien moeten ze in Emmeloord gewoon een visje proberen. Dat houdt langer vol dan zo'n fruitsalade. De gemeente Emmeloord zou inmiddels een nieuw plan voorbereiden om Urk voor te blijven, maar daarover is nog niets bekend. Al gaan de geruchten rond dat het iets is met een 24-uurs lumpia-kraam en gemeentelijke maaltijden-checks te maken heeft.
1: Maaltijden-checks? Wat is dat?
0: Checks.
1: Oh, checks.
0: Ja, dus zo'n dat je dan iets inleeft dat je dan eten krijgt.
1: Nee, ik dacht een maaltijd-checks. Je bent hem op te vreten.
0: Zoiets. Nee, checks.
1: Oké. Okay.
0: C-H-E-Q-U-E-S.
1: Ja, ik snap het.
0: Goede bal. Dus dat. Je hebt het of niet, hè?
1: Wat? Een patat op de zaak?
0: Van de zaak.
1: Patatje van de zaak. Nee, een zakelijke patat. Nee, dat hebben ze... Ja goed, ik vind het wel leuk. Typisch Urk, hè. Om 5:10 nog eventjes een bestelling voor een
0: weeshuis. Dat kan echt niet ergens anders, hè. Ja. Ik was dan wel eens in de landen en dan moest je s'avonds bijvoorbeeld in een winkel het netwerk ombouwen. En dan ging om 6:00 de winkel dicht. En dan denk je om 8:30, nou, ik heb wel zin aan wat. Mm-hmm. Alles dicht. Ja. Gewoon alles dicht. Ja. Waarom snackbaren, die gingen ook gewoon om 6:00 dicht. Hallo, om 6:00 ga je toch eten?
1: Ja. En dan moet je toch naar Brabant.
0: Ja.
1: Want daar brandt nog licht.
0: Nee, want dat is de grap juist.
1: Dat was in Brabant.
0: Nee, ik heb een keer een klus in... er is zo'n snackbar, de Vergulde Nerpel in Waalwijk. Daar gingen we voorheen wel eens naartoe als we dan uit Efteling kwamen.
1: Ja.
0: Maar die gaat ook gewoon om 8 uur dicht.
1: Bizar.
0: Ja.
1: Bizar.
0: Nou ja, voordat je meestal de Efteling uit bent, is het 7 uur. Nou, voordat je daar bent, is het 7:30. Nou ja, dan zit ze niet op je te wachten dat je daar dan dat die jij nog eens uitgebreid patatjes komt. Dat er geen nog friet gaat zitten eten daar. Maar goed.
1: Ik krijg trouwens net een telefoontje binnen van buiten.
0: Oh.
1: Laaiend enthousiast, zijn luisteraars.
0: Vooral laaiend.
1: Ja, ik zag alleen dat woordje laaiend.
0: Ja.
1: Ik heb op de achterkant wat niks, maar ik denk dat het zeker afgebroken naar bericht. Ja. Het zal wel laaiend enthousiast zijn.
0: Ja, ja, gezellig.
1: Ja, misschien komt dat omdat we nu met z'n tweeën zijn. Dat ja. Nu mensen nu ineens laaiend of laaiend enthousiast.
0: Ja, ik vind het in ieder geval gezellig.
1: Ja, dat is het zeker.

0: goed, dit doen we even heel snel. Eerst duur zit er alweer op. Oh, wat jammer nou. Oh, wat jammer, jammer, jammer. Ballen, jammer. Maar was wel leuk, was wel leuk.
1: Weer een telefoontje bij hem. Laaiend enthousiast.
0: Ja, toch laaiend.
1: Nee, ik maak er zelf enthousiast van. Ja. Maar weer laaiend enthousiast.
0: Je telefoon wordt gewoon warm als je de berichtjes binnenkrijgt.
1: En je hebt het niet van mij hoor, maar ik hoorde dat Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival.
0: Oh. Dus we hoeven daar ons niet druk om te maken.
1: Nou, dat eventjes onder de pet is toch niet zeker, maar ik hoorde dat ze niet mee zouden doen.
0: Stond het op Facebook?
1: Er stond deze keer op Facebook, ja.
0: Dan is het waar.
1: Dan is het waar.
0: Dan is het waar. Goed, dat was het eerste uur. Wij gaan door naar de laatste plaat toe. Laat het gras maar groeien. En dan zijn we na het nieuws en het weer bij je terug. Zijn er nog andere wensen? Nee?
1: Nee, laat maar horen dan.
0: Ja, oké. Laat het gras maar anders groeien, toch?
1: Ja, ik hoor het groeien.
0: Ja. Kietel tussen mijn onder mijn oksels al inmiddels al.
1: Oh, dan ben je niet zo groot zeker.
0: Nee, dat klopt. Hè. Daarom lag ook muis als aan het voetballen zijn. Ja, gras kietelt onder de oksels. Je moet er maar op komen. Wij zijn na het nieuws weer terug. Blijf lekker luisteren. En verzoekjes kunnen natuurlijk altijd nog via 0527 688 19 gebeld en gewhatsappt worden.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ja.

0: typisch zo'n kopiëren plakken liedje. Hè? Heel simpel. Je zingt het één keer in, kopiëren plakken. En daar heb je een nummertje. Ja.
1: Ik zie je gat in de markt. Jij hebt ook een kopiëren plakapparaat?
0: Ja, ik heb hier een Mac staan met hele leuke software waar je muziek op kan maken. Nou, dus.
1: Ik voel een hit aankomen.
0: Ik doe niks anders. Ik heb net het album van Ordan klaar. Maandag komt dat online.
1: Ordan?
0: Ordan. Want ik ben liever in de vis.
1: Dacht jij Orban?
0: Nee, Ordan. Oh. Orban is de audioprocessor. Dat hebben we hier in het rek beneden zitten.
1: Ja, nee, dat is die president van Hongarije.
0: Ja, oh, dat kan ook, ja. Maar Orban is ook een audioprocessor. Daarom klinken wij zo lekker op de radio. Want als je het uit zou zetten, dan klinken we gewoon als piepende meisjes. Maar door de Orban audioprocessor zorgt ervoor dat wij gewoon lekker commercieel klinken. Ja.
1: Zo wordt dat.
0: Ja. Dus dat. We gaan door naar het weer.
1: Alweer het weer.
0: We zijn in het tweede uur. Welkom dat je nog steeds luistert. Jordi en Jan-Hendrik, fijn dat jullie luisteren.
1: Ja. We hebben nu een verdubbelde aantal luisteraars, denk ik. Met z'n vieren dan.
0: Nu zitten we er niet meer.
1: Jordi en Jan-Hendrik erbij.
0: Ja. Vanavond en vannacht trekken nog wat buien over de regio. Lokaal mogelijk nog wat met een klap onweer of in je bek. Het koelt af naar zo'n graad of 5 tot 7 met de kust een regelmatige noordelijke wind. Donderdag start wisselvallig met bewolking en buien. Maar later op de dag breekt vanuit het noordwesten af en toe de zon door. Het wordt fris met ongeveer 12 graden en een matige noordelijke wind. Vrijdag blijft het vrij koel voor de tijd van het jaar. Wolken en af en toe een bui. Maar ook droge momenten, middagtemperatuur rond 12 à 13 graden. Zaterdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. Meer ruimte voor de zon, minder buien en temperaturen die oplossen naar 14 graden. Prima dag om even naar buiten te gaan zonder dat je direct wegwaait. Zondag wordt waarschijnlijk de beste dag van het weekend met geregeld zon en een aangename 15 tot 16 graden. Vooruitzichten begin volgende week lijkt een langzame zachter te worden met richting dinsdag mogelijk zelfs 18 graden of meer. Kortom, eerst nog even jas aan weer, daarna voorzichtig richting het terras weer. Of weer het terras, het is maar net hoe je hem invult. Kom je eruit, Roy?
1: Ja, ik zit even te googelen nu.
0: Oh, je weet hoe dat werkt?
1: Ja, je typt gewoon wat in en dan heb je een aantal hits.
0: Ah, nou, ik probeer ook de hele avond hits te draaien, maar dat gaat me niet altijd even goed af.
1: Ik hoor het, ja.
0: Ja, maar we doen ons best.
1: Krijgt u berichtjes binnen, mensen zijn iets minder enthousiast nou.
0: Oh.
1: Minder laaiend.
0: Nou. Zullen we dan...
1: Je bent al klaar met het weer?
0: Ja, het weer. Ik zat te denken dus. om dan kleine vrolijke mannetjes er even bij te halen. Misschien dat het dan wel weer wat vrolijker wordt.
1: Oh, dan doen we dat eventjes, ja.
0: Ja, doen we de blauwe vandaag? De blauwe kleine vrolijke mannetjes?
1: De blauwe vrolijke mannetjes, die smurfjes, die slompen. Ja, laten ze die slompen maar komen, ja.
0: Ja, oké, draaien we die!

0: mensen, het is weer zover. Het is weer tijd voor een bijzondere, maar ook zeer aangename.
1: Ja, voor het
0: item waar we allemaal op zitten te wachten. Ja. Alleen hij is er zelf vanavond niet om het helaas te presenteren. We hebben het namelijk over het nieuws van de camping. Normaal is dat Jordi die dat voor ons presenteert.
1: Oh, ik zal zijn stem wel missen hoor. Zo'n zoetgevoelige stem.
0: Ja, helaas.
1: Ik moet altijd zo prettig voorlezen.
0: Ja, helaas.
1: Hij heeft niet zo'n prettige stem als mij.
0: Nou, ik denk dat die van Jordi wel wat fijner is.
1: Moet je horen. Oh,
0: dat doet Albert niet trouwens. Ga eens weg, Albert. Ga eens weg, Albert.
1: Ik ga wel weer weg hoor. Ik
0: hoop
1: dat ik ook een stukje mee naar huis ga.
0: Goed.
1: Nou, ik doe er mee hoor.
0: Ja,
1: dag. Ik doe de deur dicht. Wacht maar.
0: Ja, doeg. Doeg Albert. Dag. Dag. Doei. Hey Roy, waar kom jij nou in één keer vandaan dan?
1: Een figuur in stad zeg.
0: Ja.
1: Ik ben er lekker mee. Je haalt er wat van die mensen bij zeg maar. Je geeft ze een kans.
0: Een kans?
1: Iedere keer dat
0: een kans. Je geeft ze een podium joh. Ja. En dan zelfs het grootste podium is nog te klein voor ze.
1: Ja, ze nemen zoveel ruimte in die mensen. Ja. Ze willen altijd maar een stralende middelpunt zijn.
0: Dan moeten ze gewoon op zo'n raket naar de ruimte sturen. Misschien hebben ze dan...
1: Van licht narcisme is echt wel sprake.
0: Ik heb wat kampeernieuws en wat campingnieuwtjes. Camping, ja, niet van Urke Camping, maar van hier. Staat in het teken van de verkoop van de beste campings van het jaar. De Breeze Bulten in Overijssel.
1: Ja, die muziek was zachter trouwens. Wat een
0: nog
1: herrie.
0: Zachter. Ja. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen, waaronder de verkoop van de camping De Moraan in Spier aan de Salet Invest. En, nee, dat doet het niet toe. Beste camping van 2026 te koop. De uitverkozen beste familiecamping van Nederland, de Breeze Bulten, staat onopvallend genoeg te koop. Dus als je camping wil hebben die goed is, bij deze. Camping De Moraan in Spier is overgenomen door Salet Invest. Veiligheid in april 2026 is een caravan volledig uitgebrand op een camping in Herpen.
1: Oh, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens.
0: Ja, dat is zelden hoor, maar het gebeurt wel eens.
1: Ja, en wel twee keer bij dezelfde geloof ik. Hè?
0: Ja, en dan hier nog een campingtrend. Meld dagelijks nieuws over campings en caravans. Ik Vertrek Camping, Dennis en Jelle, bekend van Ik Vertrek, hebben hun camping in Frankrijk te koop gezet. Ja, wild kamperen in Nederland kan leiden tot een boete van €500 per persoon. Het nieuwe seizoen, we zijn er bijna, van Omroep Max, wordt weer verwacht voor de zomer. Nou, dat zijn de kleine hoogtepunten.
1: Jelle en Pieter, die deden mee aan de...
0: Ik ken ze niet. Ik ken niet naast.
1: Nou, je kent ze wel. Dat waren zulke vervelende gasten. Ik heb het programma even omgedraaid. Ik zeg, jullie vertrekken. Daar heb ik ervan gemaakt.
0: Wegwezen.
1: Ja.
0: Vooral bij de buren soms. Bij wild kamperen hoort vaak ook lekker douchen in de buitenlucht. En daar zag ik de Flexiteel, de oplaadbare Flexiteel Max Shower voor mij. Wij nemen eigenlijk altijd zo'n werkende zwarte douchezak mee. Deze gaat in onze ervaring niet echt lang mee. En duurde ook uiterlijk dat deze gaat lekken. Maar nu is het dus een Flexiteel Max Shower. Dat is een soort ding. Die hang je op en die kun je met zonne-energie opwarmen, zie ik. En dan kun je, of zonne-energie gebruiken, dan kun je onder de douche staan. Tegen een boom. Nou, leuk. Maar dat is dus nieuw.
1: Ja, en wat zijn over wild kamperen? Wat is dat dan?
0: Wild kamperen. Dan ga je echt midden in de... dan zit je bijvoorbeeld op een parkeerterrein waar je niet mag staan. En dan ga je daar overnachten. En dat is dus wild kamperen.
1: Oh, ik dacht dat je dan heel wild deed of zo. Nee, dat je heel wild je tent opzet en in stukken en alles kapot scheurde. Nee, en dat je veel te wild deed.
0: We hebben ook een nieuwe stoel. Een Eurotrail is een kruising tussen een vouwstoel en een standenstoel. Je kunt de rugleuning namelijk in verschillende standen zetten. Zo kun je relaxen en eten in dezelfde stoel. Voor deze vouwstoeltest heb ik deze stoel uitgebreid en een review gedaan. Nou, een stevige rug en een relaxte zitting. De vouwstoel en drie standen in één stoel. In- en uitklappen gaat verrassend soepel. Nou, de Eurotrail Latina is stabieler en met brede armleuningen. Ik zou hem wel onder de luifel of binnen zetten. Dus niet in de regen. Drie standen leuningen, 3D mesh zitting, veiligheidsblokkeringen op de rug en zorgen voor stabiliteit. Brede armleuning, bekerhouden. Wat zijn de minpunten? Draagzak eigenlijk net te nauw. Zitting veert wat meer door. Niet voor iedereen. Fijn. Dan heb ik nog de laatste campingnieuws.
1: Nou, we zitten erop te wachten. Kom op met de nieuws.
0: Deze is de ChatGPT. ChatGPT speelt voorlopig een kleine rol voor als mensen dus informatie zoeken van een camping. TikTok wordt nauwelijks gebruikt als campinginspiratie. De meeste mensen en de niche-gidsen blijven dominant. Dus ongeveer zo'n 48,3% van de kampeerders is Google nog steeds het belangrijkste standpunt voor de zoektocht naar een geschikte camping. Dus dat.
1: Ja,
0: Dus mensen zitten toch liever op Google en op met de ANWB-gids op de tafel te kijken naar een camping, dan dat ze een TikTok-filmpje kijken of een Instagram of iets in die trend.
1: Dat is toch een andere doelgroep zeker dan...
0: Kennelijk.
1: Want dat is een beetje mijn doelgroep. Ik doe ook niks met dat TikTok. En,
0: nee, ik ook niet.
1: Instagram en al dat.
0: Nou, Instagram zet ik nog wel eens wat op, maar... Nog heel niet.
1: Zakelijk of gewoon privé?
0: Ja, beide. Fijn. Of ik iets leuke klus heb gedaan met werk of iets privé leuks gedaan heb. Of...
1: Ja, en dat krijgt wel dat respons. Dat je weer nieuw werk daaruit...
0: daar krijg ik wel weer respons op. Maar werk niet echt, want ik heb het al druk zat, dus ik neem niks aan.
1: Oh.
0: Dus dat. Nou, deze over campings gesproken. Deze komt van loopings.nl, dat moet ik er even bij vermelden namelijk. Ondernemer Henny van der Most, wel bekend van bijvoorbeeld...
1: Presse Palace. Ja, kom ik wel eens.
0: Hoe heet het in Kalkar in Duitsland?
1: Kern was
0: in
1: Wunderland.
0: Ja, en dan bijvoorbeeld nog Speelstad Oranje. En nog wat van die grote dingen die hij heeft proberen op te bouwen en verkopen. De Koperen Hoogte bijvoorbeeld heeft hij ook gehad.
1: In Almelo had hij toch ook wat?
0: Ja.
1: Oh, dat is Presse Palace.
0: Presse Palace. Is failliet verklaard.
1: Dat park is failliet of hij zelf?
0: Hij zelf is nu ook failliet. Hij had, ik ga het even uitleggen. Hij had dus in Rotterdam een lap grond had hij gepacht. Daar wou hij dus een Rivoli Rotterdam, een soort grote speelstad Oranje 2.0 opbouwen. Is al 13 jaar daarmee bezig, komt niks van de grond. En nu is dus laatst is voor 6,5 miljoen in een veiling is dat dus verkocht. Aan een andere ondernemer.
1: Ja, aan die man
0: bij Bremen. Bremen heet hij of zoiets.
1: Van Belen?
0: Belen is het.
1: Van Belen.
0: Hij heeft ook de Ark van Noah.
1: De Ark van Noah, daar kennen we van.
0: Ja. En die heeft opgekocht voor een liter van 6,5 miljoen. Maar ja, dat dekte niet alle kosten. Dus nu moet de rest op Henny van der Most gehaald worden. Ofwel, hij is dus echt alles kwijt. Hij kan dus een helikopter inpakken.
1: Ja, wat moet je op die leeftijd met een helikopter?
0: Ja, dat weet ik niet. Dus er zijn een aantal, de onafgemaakte pretpark Rivoli, wat ik net al zei, in Rotterdam-Zuid. Nou, Wim Belen. Wim Belen heeft het.
1: Ja, Wim, ga spelen bij Wim Belen.
0: Ja, spelen bij Belen.
1: Spelen bij Belen.
0: Nou, ik vind dat veel leuker dan Rivoli Rotterdam. Maar goed, heel erg jammer voor Henny, want die heeft al zijn leven lang heel hard gewerkt en succesprojecten geboekt. En nu heeft hij eigenlijk niks meer. Dat heeft één grote voordeel. Er kan niet gevochten worden om de erfenis.
1: Deze keer niet. Nou, nee. Of om de schulden deze keer misschien.
0: Ja, maar dan kun je gewoon, hoe zeg je dat, bij de notaris zeggen als je eenmaal onder de grond ligt van wel de lusten, maar niet de lasten.
1: Oh, dat kan?
0: Dat kan dus ook. Ja. Dus dat eigenlijk. Zelfs het gesloten pretpark van Henny van der Most, de Speelstad Oranje, is dus beslag opgelegd.
1: Ik las ook ergens dat Wim Belen, zo, die miste toch wel wat spullen, zeg maar, toen hij het park...
0: Ja, dat klopt. Er waren dus inderdaad...
1: Ja, het is een heel fruitige, dynamiek onderwerp.
0: Ja, maar
1: je valt er niet van in slaap.
0: Nee, maar inderdaad, er waren spullen meegenomen. En dat heeft dus Henny wel weer toegegeven.
1: Oh, wat waren voor spullen? Want dat was meer helemaal...
0: Ja,
1: de complete speeltoestellen?
0: Ja, de sturing van... Sturing van

0: 9, 12, 10. En niet volledig 10 centimeter. Lukt ook nooit met een rieten dak. Ja. Er zit altijd een beetje verschillen. En dan zegt hij, de afspraak is niet nagekomen. Ik betaal niet.
1: Ja, ja. Nou, dat zijn vreemde praktijken.
0: Ja, nou, maar zo werkt hij dus. Ja, ik zou niet voor hem willen werken. Dus.
1: Nee, dat doet me een beetje denken aan het verhaal van de koopman van Venetië.
0: De koopman van Venetië?
1: Ja, die had ook zo'n bizarre afspraak van als hij dat niet na kon komen, dan moest hij een pond vlees moest hij dan inleveren bij zijn schuldeiser, zeg maar.
0: Oh.
1: Maar toen zei de rechter ook van, nou, toen het zover was, toen zegt die rechter, ja, oké, maar dan moet je wel echt een pond afsnijden. En niet meer of niet minder, anders is het niet geldig. Ah, laat dat maar zitten, zeg.
0: Ja. Dus dat. Wij gaan door naar de volgende plaat. Dat was dus het nieuws van de camping en alle andere zaken. Johnny's maar even doen.
1: De Johnny's, ja, dat had ik niet meer gehoord.
0: Ja, dan doen we even lekker de Johnny's aan. Het is wel een improvisatieliedje. Dus hij roept wat en dan moeten jullie op antwoorden. Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Ja, natuurlijk. Leuk! Leuk spel is dit. Ja!

0: het is weer tijd voor dat welbekende item waar iedereen natuurlijk op zit te wachten. Althans, ik wel. Want dan hoef ik even niks te doen. Het is namelijk weer het ultieme item verhalen die nergens over gaan.
1: De verhalen die nergens over gaan. De rubriek die hoge ogen scoort bij, in het, luisteraars, bij de luisteraars en de luisteronderzoeken die gepleegd worden. Maar het heeft ook een nadeel. Maar iedereen die ik nu spreek, houdt zijn mond tegen mij. Want die zijn bang dat het item meegenomen wordt.
0: Oh.
1: Naar de rubriek het verhaal wat nergens over gaat.
0: Oh.
1: Eigenlijk heb ik even niks. Maar gelukkig heb ik één ding. Ik heb nog een of andere duffe sidekick. Albert Mol.
0: Ah.
1: Ja, ik ben er ook weer hoor. Ja, dat zult je hem hebben. En ik heb mijn vriend ook meegenomen. Gerard Jol is er ook. Gerard Jol? Ja, toe maar. Het zal er ook wel eens zijn. Maar... waarom zit jullie...
0: Hè? Gerard, stop hem in je hol, denk ik eerder dan, maar goed.
1: Maar waarom zitten jullie constant dat... jullie zitten constant een kledingstuk naar elkaar te gooien. Ja, dat is een leuk spel. Gier vangen, Geer. Ik heb hem gevangen, Albert. Ik zal hem wel even teruggooien. Ah, jongens, we zitten hier in de studio. We zitten midden in het huis, zijn die man.
0: Moet ik de camera's uitdoen of gaan we
1: waarom zitten jullie constant een kledingstuk naar elkaar over te gooien? Waar slaat dat nou op? Nou, dat komt. Het is een overgooier. Vandaar. Ja, leuk, hè? Snap je, een overgooier? Jongen. Ik word er zo moe van, hè? Nou. Mensen, het was weer gezellig. Jullie kunnen weer gaan. We kunnen weer gaan, Gerard.
0: Ja.
1: We gaan weer.
0: Als
1: we weg moeten, dan gaan we alweer weg, hoor. Het is alleen even een overgooier meenemen. We gaan, als het zo moet. Nou, wij zien jullie niet meer terug, hoor. Misschien nog even met de moppen. Nee, ook geen moppen. Wegwezen nou, deurtje dicht. En toedeledokie. Zo.
0: Nou, dit ging dus echt, maar dan ook echt.
1: Dit.
0: Helemaal nergens over.
1: Waar gaat het over? Ik weet het niet. Nergens.
0: Ik heb geen idee.
1: Wat klinkt het hol trouwens?
0: Ja, ik heb het galmpje even aanstaan.
1: Laat u niet weten, misschien dan toch zo'n leegte achter dat het galmt?
0: Ik denk het. Nou ja. Ik heb wel zin in een beetje drinken.
1: Is er nog wat te drinken?
0: Ik,
1: lekker een vodka of zo?
0: Ik heb hier nog een blikje. Zal ik hem even openmaken?
1: Doe maar.

0: moet er even aan wennen dat ik constant maar twee microfoons hoef aan te drukken de hele tijd.
1: Ja, maar het zijn, die andere deed je toch ook nooit aan? Die van Jordi en van Jan
0: Hendrik. Nee, dat is allemaal AI natuurlijk. Maar die AI-server was niet opgestart. Dus,
1: Nee, maar Jan Hendrik zei alleen op het laatst wat geloof ik. Hij zei van, zeg even dat ik de productie deed.
0: Ja. Ja. Moet je wel zeggen. Ik zeg het altijd, want heeft hij ook weer gewoon de productie gedaan. Dus Jan Hendrik, bedankt voor de productie. Fijn gedaan. Het zat weer goed in elkaar. Mooi gemaakt, jongen. Mooi gemaakt. Jordi, ook bedankt.
1: Ja, bedankt voor je appje en
0: voor het luisteren.
1: Voor het luisteren en dat je nog een verzoek ingediend hebt via de app.
0: Ja, ik hoop dat Teun of Tuin bij Jan Hendrik goed gekomen is.
1: Tuin de Tuinman.
0: Ja, Teun de Tuinman of Tuin de Tuinman. Dus, nou en Roy aan mijn linkerzijde ook super bedankt voor je aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben blij dat je er was.
1: Ik ben ook blij dat jij er was. Mag ik jou ook bedanken voor jou... Wat heb je voor jouw aanwezigheid? Ik weet niet wat je voor de rest nog gedaan hebt.
0: Ik denk dat je
1: stoppen ingeduwd. Ja.
0: Ja. Het is net als autorijden. Je doet net niks.
1: Ja, heb je een elektrische auto? Of is een elektrische is zo'n ding? Zo?
0: Nee,
1: is
0: ik heb
1: zelfsturende auto.
0: Ik heb een X1 heb ik momenteel. Dat is een hoogzitter.
1: Een X1?
0: Ja.
1: Hoogzitter?
0: Ja, zo'n BMW X1 heb ik.
1: Ja, ik laat even een gepaste stilte vallen.
0: Ja, nou ja, weet je, dat, dat is waar ik in rijd. Maar zo voelt het een beetje als je hier zit. Je doet af en toe... in een BMW gebruik je geen knipperlicht aan. Maar je moet zo zien... Je doet af en toe even je knipperlicht aan. Je doet even de radiozender wisselen. Je zet je muziek wat aan. Zo, het is net of je hier zo zit. Je kan gewoon onder het auto... Eigenlijk onder het praten kun je dat ding bedienen. Het is,
1: en als je nou
0: is allemaal vrij simpel.
1: Als je in een automatisch rijdende auto zit. Zo'n zelfsturende auto.
0: Ja, een Tesla bijvoorbeeld.
1: Ja, en je zit achterin aan een biertje. Dronken. En... Je auto vliegt uit de bocht of die rijdt tegen een ander aan. Ben jij dan verantwoordelijk? Of?
0: Ja, je bent zelf verantwoordelijk, want de computer kun je niet verantwoordelijk stellen. Het is uiteindelijk de bestuurder die aan het stuur zit.
1: Ja, die zit niet aan het stuur, die zit achter de achterbank.
0: Ja, maar dat kan dus niet.
1: Want dat kan niet?
0: Nee, hier in Nederland vooral niet, in Europa ook niet. Kun je dus niet de auto zelf laten rijden. In Amerika kan dat in sommige staten wel. Ja. Dat is heel grappig om te zien, dat er zit er niemand voor je stuur.
1: Nee, dat lijkt me heel grappig om te zien, ja.
0: Ja.
1: Ik ken een auto-operator die doet dat ook, hoor. Die rijdt ook zonder bestuurder.
0: Oh.
1: Ja, die zit heel laag, zeg maar, in de stoel. En dan laat hij het filmen. Hij zit net over een auto rijdt zonder bestuurder.
0: Oh. Beetje de boel te flashen.
1: Ja, maar wel leuk, wel leuk.
0: Nou, goed. De duif komt weer aanlopen.
1: De Pigeon, yeah.
0: Ja, yeah, Lieutenant Pigeon, de Motio Dog. De single version. Dit is het podium van Roy is klaar. Ik heb de lampjes afgesteld, het gordijn gaat open en het publiek zit voor je klaar.
1: Okay,
0: ik heb geen lachband trouwens.
1: Hoe kan dat nou iedere keer?
0: Ik doe dan wel even.
1: Je hebt een week de tijd om voor.
0: Ik doe wel even de lachband.
1: Okay, goed. Deze is ingezonden door Ruud Geitenbreyer.
0: Haha.
1: Het zingt en het miauwt.
0: Nou.
1: Kate Poes.
0: Haha.
1: Oh, nou ja, als we zo gaan beginnen.
0: Kate Poes.
1: Kate Poes, ja, nee, daar ken ik er ook zo heen. Het zingt en je komt er moeilijk doorheen. Kate Poes. Ja. Even kijken hoor. Het is, oh ja, oh, dit is ook leuk. Ingezonden door Henk.
0: Ik hang aan je lippen.
1: Door Henk binnen het buitenband. Nou, die kan de Roggebotsluis nummer 6 in Kampen. Nou, die kan de deur ook niet meer uit. Adres en alles staat erbij.
0: Nou. Vertel, wat heeft hij ons gestuurd?
1: Het is een raadseltje. Het loopt en het is crimineel aangelegd.
0: Het loopt en het is crimineel aangelegd.
1: Een voetgangster. dit is... ik zal even hint geven. Lenny Koer is... Sandine Dade, die gaat verhuizen naar Israël. Die vindt het eigenlijk voor de Joden niet meer veilig hier in Nederland. Maar even daar voorbedurend. Piet Pannekoek die had een raadseltje ingestuurd. Het zingt en je wordt er mooi van.
0: Het zingt en je wordt er mooi van.
1: Lenny Koeroord.
0: Man, ik heb blauwe dijen van het lachen.
1: Ja, daar heb ik ook nog even een mopje
0: bij mij.
1: Ja, ik moet nog. Ik kom gewoon weer terug hoor. Ja, ik ben net herpes. Je komt niet van me af.
0: Nee.
1: Het verschil tussen een Belg en een Chinees. Nou. Nou,
0: de ene is slim, de andere is dom.
1: Nou, bijna goed. Ik zou zeggen, een Belg kijkt niet zo nauw. Ja. Oh, nou ja. Jacques Bral, die stuurt hem... Oh, dat is ook een Belg mop. Waarom is er aan de Belgische kust eb en vloed?
0: Nou,
1: Nou, toen die Belgen bij het strand kwamen, is het water zo geschrokken van die Belgen dat ze nu 2 keer per dag komen kijken of die Belgen er nog zijn. Ja. Nou, tenslotte ingezonden door Bert Tussendeur.
2: Hey Bert.
1: Het speelt een instrument en het won de verkiezingen.
0: Het speelt een instrument en het won de verkiezingen. Nou, ik heb echt geen idee.
1: Donald Trumpet. Is hij goed?
0: Je maakt ze echt met de week nog slechter en slechter.
1: Ja, het wordt cult. Ik streef naar het cultniveau. Het wordt slechter en slechter.
0: Dat doe jij heel goed.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dat doe je echt heel goed.
2: Ja, dat doe ik goed, ja.
0: Ja. Dus. Nou ja, dat is het cultniveau vandaag.
1: Heb je ook nog een kort mopje tussendoor?
0: Ik af en toe, dat ga ik misschien, misschien ik me uit de hoeken. Ik ga proberen. Omdat we nu net over de krant hadden. Het plaatselijke nieuws een beetje te bekijken. En net als bij 538 van Rob Schepers.
1: Ik ga even kijken. Rob Schepers.
0: Die doet dus de week in one-liners. Dus dan pakt hij een nieuwsitem en dan pakt hij dan een hele mooie one-liner bij. Dus dat ga ik proberen met het Urk Nieuws van de volgende week. Dus,
1: is het nieuws op Urk dan?
0: Ja, dat vraag ik mij.
1: Waar haalt er het nieuws vandaan? Niet uit de klant. Er staat geen nieuws in.
0: Nou ja,
1: dat is een schoolkrantje.
0: Ik ga mijn best doen. Misschien een beetje Facebook in de gaten houden of dat soort dingen. Dat daar misschien leuke dingen op voorbij komen.
1: Hives misschien? Staat daar nog wat op?
0: Hives is ook weer binnenkort sinds kort terug, hè?
1: MSN?
0: MSN is van de chatten.
1: Wat is dat voor toon? Ja, ik roep maar wat.
0: Ja, dat merken we. Dat doe je al jaren.
1: Ja. Nou, en...
0: Met succes.
1: Nee, maar er zijn geen luisteraars weggelopen.
0: Nee.
1: Want die waren er niet.
0: Nee, daarom. Dus het werkt hartstikke goed. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar je doet het. Dus dat. Wij gaan eruit. Ik vond het in ieder geval leuk weer vanavond met je, Roy.
1: Ja, het was fantastisch.
0: Het was in ieder geval op niveau.
1: Ja, we hebben ons aan het niveau kunnen ontworstelen.
0: Ja.
1: We worstelen en komen toch langzamerhand boven.
0: Ja.
1: Dus we zitten hier op de eerste verdieping. Dus,
0: we hebben het gehaald.
1: Iedere keer die trap op om toch een niveau te kunnen stijgen.
0: Ja. Dus, ik vond het fijn dat de luisteraars er ook waren. Morgen is niet een herhaling, maar die is vrijdagochtend.
1: Oh, zet even in de agenda.
0: Ja, dus vrijdagochtend, dan vlieg je ochtend voorbij tussen 10 en 12. Want dan...
1: Ik denk dat de meeste luisteraars dit als een soort waarschuwing zien.
0: Ik denk dit ook, maar normaal zit het op de donderdag. Maar ja, morgen is het hemelvaart.
1: Ja, maar ze zeggen, ik krijg een berichtje binnen. Bedankt voor de waarschuwing.
0: Ja, dus hou vrijdagochtend je radio uit in plaats van zaterdagochtend of donderdagochtend. Gratis.
1: Precies.
0: En normaal moet je er heel veel geld voor betalen, maar nu is het gratis. Dus lokale omroep is trouwens ook gratis.
1: Ja, nog wel. Want hoe is het met de regionale omroep? Er valt een beetje schot in.
0: Mag daar nog niet veel over zeggen?
1: Dat mag niet veel over. Ja. Nee. Het mag niet. Maar...
0: Althans, als de microfoon uit is, mag ik er misschien iets meer over zeggen. Maar als hij aanstaat, dus niet.
1: Ja, anders heel zachtjes.
0: Nee. Ik zeg niks.
1: Ik zag de twijfel.
0: Nee. Ik ga geen gerucht in de lucht brengen. Doe ik niet.
1: Nou, Rob
0: Schepers. Welke zullen we doen? Stil aan de overkant of Frans-Duits?
1: Doe maar Donnie.
0: Donnie, ja? Met Frans-Duits.
1: Juist.
0: Oké, haal ik die weg. Ik weet niet of ik er volgende week ben trouwens.
1: Oh ja, over niveau gesproken. We stijgen door dan.
0: Ja, dan zitten jullie met z'n drieën weer. En dan die week erop zitten volgens mij alweer op de camping. Dan is het even 20, dan zitten weer op de camping.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Een leuke uitzending komt er weer aan.
0: Ja, dat was echt een leuke uitzending.
1: Ja, en goede catering ook. Ja? Was goed geregeld.
0: Was heel goed geregeld. Frans-Duits en anders tot volgende week, kindjes.
1: Hey, hoi.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensohr. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensohr vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkasoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkasoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: Adult. Adult.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Flikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek, hier op Urk FM.

0: FM.
1: Ron Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie in het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, hallo allemaal. Het is weer tijd om terroggen te gaan in de tijd. We nemen een duik in het verleden van Urk. Niet al te lange geleden. Kortom, het is weer Ommekieken. Zoals we dat elk weekend doen hier op Urk FM.
5: Het was vandaag Hemelvaartsdag en het weer was prachtig. Veel zonne en temperaturen ruim boven de 20 graden. Op de tv zagen we James Harriet op volle toeren en kwistig met muziek.
4: In Urk telde welgeteld 10.274 inwoners. Dit is het Urkenijs in muziek van donderdag 15 maart
3: 1980.

0: disco van Eigenboom uit 1980. Want dat is het jaar waarin we nou gewoon kieken dit uur op RKFM. You and Me was dat van Spargo. Clachelle, zit weer tegenover, want je bent er weer. Vorige week was je even een weekendje weg. Je moeder had toen waren, meneer. Volgens mij had ze dat heel goed te doen.
1: Ja, ik was een weekendje weg met mijn neven en nichten. En ja, misschien wel een beetje te gezellig had. Want ja, het liefste zou ik daar nou nog steeds wel willen zitten. Maar dat ik weer terug op de radio ben, is ook weer heel fijn.
0: Precies. En ik zou zo'n neven- en nichtenweekend gewoon een jaarlijkse traditie maken. Dat is alleen maar goed.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Hey, we zijn weer het nice bekeken van 15 mei 1980. Dus dat is, 46 jaar geleden. Wat sting er in het Urkeland op deze dag?
1: Nou, het was weer eens feestweek op Urk. Dit keer was de aanleiding het 75-jarig bestaan van de Urker visafslag. Er was heel wat te doen. In de avond kwamen twee mijnenvegers van de Nederlandse marine in de haven en die trokken veel belangstelling. Op dinsdag was er stuntwerk te zien van een klein vliegtuigje en parachutisten. Maar het hoogtepunt was op de vrijdag met een echte Urkerdag op de Hofstee. Een zaterdag met een ouderwetse vlaggetjesdag. En met het mooie weer van die week zat de sfeer er goed in, schreef het Urkeland.
0: Ja, als je wil zien hoe die vlootschouder uitzag, dan moet je even op onze Instagram-account kijken. Want er staat een mooie foto uit het Urkeland van die dag staat erop. Dan kun je zelf zien hoeveel kotters er toen die dingen bijvoorbeeld. En het was een mooi beeld hoor, al die hele week. Al die kotters die in de haven lagen. Volgens het Urkeland waren het er maar liefst 50. Waarvan de meeste op de zaterdag mee zouden doen met die vlootschouw. Zo'n 25.000 mensen waren naar de avond getrokken om het spektakel met eigen ogen te bekijken. Ook de Urkerdag op de Hofstee die vul in de smaak, bijvoorbeeld bij het Urkerkampioenschap Garrenpellen. Commissaris van de Koningin, Niers, was aardig te spreken over de organisatie. Dit moeten jullie elk jaar gaan doen, zei hij.
1: De gemeente Urk vond de feestweek een mooie aanleiding om Urkers even goed te presenteren voor de mensen van de media. Want Urk sting al zo vaak negatief in het nijs. Bijvoorbeeld door de problemen in de visserijen. En dus waren de journalisten uitgenodigd om langer te komen in het wapen van Urk. Waar de mensen van het feestcomité, de burgemeester, de wethouders en de directeur van de visafslag waren. De persconferentie liep gesmeerd. Maar er worden nog wel wat rare vragen gesteld. Bijvoorbeeld of er op Urk nog steeds de meeste miljonairs wonen.
0: Ja, de meeste miljonairs van wat? Van Overijssel of van Nederland? Ik vond het een beetje een merkwaardige vraag. Nou, het was een dus drukke feestweek in de West. Eerst rond 30 april, hè, met de troonsopvolging. En nu dus 75 jaar visafslag. Veel Urkers hadden voor die lange feestperiode ook al eens een eigen huis versierd. Bijvoorbeeld met zo'n mooie ereboog. Er was één zo'n boog die nog wel wat langer moest blijven staan, want een merel had tussen de dennetakken een nest gebouwd. En er zaten volgens het Urkeland 4 eitjes in dat feestnest, wat er dus nog wel eventjes moest blijven staan. Nou, dat nice over die feestweek. We komen dus direct nog wel even op terug. Maar er is vanzelf nog veel maar nice van Urk te beleven op 15 mei 1980. Maar daarover is het direct maar.
2: 1980.

0: Lips Inc. in Funky Town. Sting in de top 40 op nummer 4. Het was een groot succes, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. En ik kan me nog herinneren dat toen wij in de zomer van 1980 op vakantie gingen naar Spanje, dat je daar ook overal dit in een nummer hoorde. Dus elke keer als ik dit nummer hoor, moet ik aan Spanje denken. Funky Town dus van Lips Inc. En daarvoor Garland Jeffries in Matador. Sting op nummer 40 van de top 40. Dus helemaal onderaan. We gaan weer even naar het Nice van 15 mei 1980. Klaasjerre. Oh nee, ik eerst. Sorry. Op het IJsselmeer bij de vuurtoren zou er een demonstratie worden gegeven van iets nice. De wetbike. Dat leek nog het meest op een jetski, maar een wetbike kon harder en had een anger stuursysteem. Die wetbike wordt gedemonstreerd omdat het apparaat ook op Urk te koop was bij Postwatersport. Nou ja, de wetbike is in Nederland nooit zo'n groot succes geweest, want we gebruiken liever de jetski, ook op Urk.
1: Dus eigenlijk, als ik aan wetbike moet denken, dan moet ik eigenlijk denken aan de fatbike, maar dan op het water.
0: Maar dan op het water, ja. Ja.
1: In de Limmer was een groep Urker jongens op de Veustegon met een paar Limsters. Dat gebeurde in café De Fuik. 6 Urkers waren door de politie opgepakt en opgesloten in politiebureau in Balk, Jouren en de Limmer. Volgens een Friese krant waren de 2 groepen al de hele avond vervelend naar elkaar toe, totdat de barkeeper het volk buiten de deur gezet hadden. Daar gingen de ruzies verder, totdat de politie ingeschakeld worden. De vechtersbozen zouden berecht worden onder het snelrecht.
0: Toch nog even iets over de feestweek. Er lagen dus 2 marineschepen in de Urkerhaven. En daardoor gonsde het van de geruchten dat de antimilitaristische organisatie Onkruid naar Urk zou komen om te demonstreren. Nou, niet iedereen zat erop te wachten, maar het bleef onduidelijk of ze echt wel naar Urk kwamen. Ze binnen er volgens ons nooit te west en met de marineschepen is helemaal niks gebeurd.
1: De UK-69 had een L-bot ontvangen van maar liefst 10 kilo. Die worden verkocht op de visafslag en de koper was Jan Muis van een Spakenburgs visbedrijf. Die ging hem niet zelf opeten, maar hij schonk hem aan niemand minder dan koningin Beatrix. Die woonde toen nog op kasteel Drakenstein en met veel kunst en vliegwerk kreeg hij het voor elkaar de vis daar naartoe te brengen. Hij deed daar ook nog eens een gedicht bij. Majesteit, lieve vorstin, hier wordt u iets aangeboden voor het hele gezin. De UK69 voerde de helbot aan. We zijn er gauw achteraan gegaan, want het is een hele belevenis als er aangevoerd wordt een dergelijke vis. En daarom hadden we zo gedacht, die moet naar de koningin worden gebracht.
0: En dat denk je dus ook, hoe de koningin in een gezin erop reageert, en dat weten we niet, maar ik neem aan dat ze er wel lekker van gieten. Nee.
1: Ja, dat moet eigenlijk wel.
0: Ja, daarom. Oké, dit was ons tweede blokje Nice. Ze trekte Nice van Beutenurk van 15 mei 1980. Wat gebeurde er door allemaal? Hoorde je ze direct na de Brothers Johnson en

0: Blondie uit 1980 en Call Me. En daarvoor hoorde je de Brothers Johnson. Het was een twee broers die discoploten maakten. Dit was er een van, Stomp. Maar luisteren, echt een grote succes kwam een paar jaar later toen ze meespeelden op het album Thriller van Michael Jackson. Waarop beroemd vanzelf. En met name de basloop van een van de twee Brothers Johnson op Billie Jean is legendarisch geworden. Dus daar kennen we ze vooral van tegenwoordig. Enfin, het is tijd om weer eens te kijken naar het nieuws van 15 mei 1980. Maar dan buiten Urk. Wat gebeurde er in de rest van Nederland en in de rest van de wereld? Nou, het belangrijkste nieuws van die dag was het feit dat Nederland vrijwel zeker toch naar de Olympische Spelen gaat, die later deze zomer aan worden in Moskou. Amerika had in januari een boycott afgekondigd vanwege de Russische inval in Afghanistan. Het Nederlands Olympisch Comité legde de beslissing in de adem van de 23 Nederlandse sportbonden. Maar het is nou al wel duidelijk dat een meerderheid van die bonden voor meedoen aan de Spelen is. Duitsland heeft gisteren besloten om juist niet te gaan.
1: De politie mag invallen doen bij kerken waar illegale naartoe vlucht binnen. Dat heeft de minister besloten. Die steeds maar kerken gewoon illegale buitenlanders zitten om zich zo te beschermen tegen de politie. Die de lui het land uit kunnen zetten. Tot nu toe mocht de politie de kerken niet in. Maar de minister vindt dat ze de illegalen in de kerken hetzelfde moeten bangelen als illegalen die niet in kerken zitten.
0: Dat beleid is overigens wel verangerd in de loop van de jaren. Want tegenwoordig mag het niet maar. Het is al een flinke tijd prachtig weer met veel zon en weinig regen. Ik heb het over 1980 vanzelf, niet over dit jaar. Maar het leidt ook tot gevaarlijke situaties in de natuur, want het gevaar voor bosbranden is groot. Alleen al op de Veluwe woeden er de laatste dagen 10 branden, waarbij tientallen hectares natuurschoon aan de vlammen ten prooi vielen. De schade is miljoenen gulden.
1: Dan vraag ik me af hoeveel dat van afgelopen week en wel niet is.
0: Waarschijnlijk net zoveel, misschien nog wel maar.
1: En hoe lang moet je werken voordat je een liter benzine verdient hebben? Die vraag heeft de EU beantwoord. Een Nederlander moet 6 minuten zwoegen voor een 1 liter benzine, die in 1980 ongeveer 60 centen kostte. De Luxemburgers hadden het makkelijker, want die hoefden maar 4,5 minuten te werken voor 1 liter. En de Italianen moesten er het meeste voor werken, maar dan 10 minuten voor 1 liter benzine.
0: Ja, en je kunt jezelf ook afvragen wat het dit onderzoek voor nut. Het gaf in ieder geval wel aan dat met name in het zuiden van Europa mensen langer moesten werken voor iets wat je in, laten we Nederland of Duitsland, minder langer hoefde te werken. Dus er was nog wel een grote loonkloof tussen het noorden en het zuiden van Europa. Tot zover het nieuws van 15 mei 1980 van Beurten. We gaan weer naar muziek uit de top 40. Dit was een plaat die sting wat onger in. Maar het was wel een ieder leuke plaat. En daarom draaien we hem ook. Barbara Dixon in January, February.

0: een soort rattenvanger van Hamelen, zong Oscar Harris, Song for the Children, Follow Me, Follow Me. Het was een groot succes voor hem, want hij sting ermee in de top 40. Een podium nadat hij zijn grootste succes haalde met zijn eigen groep, de Twinkle Stars. Maar dit was toch weer van een heel andere orde. Begon weer verder met het Nice van 1980. Begon naar de havenen, Gezelle.
1: Ja. Het bekende bootenzien op de Westhavenkade was verkocht aan de firma Brouwer. Het gebouwtje diende vroeger als ontvangst- en wachtplekken voor passagiers van de boot die vanuit Keuzen of Kampen naar het eiland voeren. De laatste jaren is in het gebruik als snackbar met toepasselijke naam het Oude Veerhuis. Met de aankoop heeft de firma Brouwer al aardig wat horecazaken op de haven. Zoals Daven zegt, de verwachting en Hotel Wapen van Urk.
0: Ja, en tegenwoordig is wat dan vroeger het Oude Veerhuis was, onderdeel van restaurant De Boet. Op de werf van Metz wordt het duurste schip drooggezet sinds de ingebruikname van de Ellige in 1975. Dat was een dus duurste schip in 5 jaar. En opvallend was, de oude UK-99 was de eerste die te wateren laten worden, omdat het was verkocht naar Wieringen, waarna de naaie UK-99 van Harm Radewald als duizendste schip worden drooggezet.
1: Dat is best toevallig.
0: Dat is best toevallig. Dus die oude 99 was de eerste in 1975 die van de Ellige afkwam, omdat hij het water in moest. En de naaie 99 van Harm Radewald, die wordt als duizendste schip drooggezet.
1: De Urker Visserijschool had in de feestweek meer dan aan een vijfkamp met 4 andere visserijscholen uit Nederland. De Urker leerlingen dingen het heel erg goed, verbeeld op het onderdeel zwemmen, wat ze met gemak hadden gewonnen. Een Urker deelnemer lag zo ver vuur dat hij onderweg stopte om te kijken hoe ver hij vuur lag. Ook bij het erkennen van vissoorten was Urk de beste, maar bij het touw

0: kantine. Geen oude gebouwtje maar, zoals dat het jarenlang gestolen hadden, maar een echt clubhuis zoals het hoort. Het SVU-erelid Henk Hoekman die mocht de officiële openingsangeling doen. Daarna wordt er een receptie aan voor genodigden. Voorzitter K.L. Kofferman van SVU dankte de leden voor hun inzet. Hij zei, het blijkt dan dat ook lastige leden zich soms bijzonder nuttig kunnen maken. Dat was een wat cryptische uitspraak van K.L. Kofferman. Maar goed, het naar het clubhuis, dat was officieel opend.
1: En tegenwoordig gaan we ze alweer naar het clubhuis.
0: Ja, ook op een heel lange plekje. Nee, want het is een sting nog op de plekken van de oude voetbalvelden waar nu het Wilhelminapark is in het gemeentehuis. En dan al freuzen ze naar de Vormt. Maar goed, dat is weer in de toekomst na 1980. In 1980 namen de Cats afscheid. Niet voor het eerst, maar ze hullen er wel mee op. En om die redenen worden er een heel toepasselijke plaat uitgebracht. En die sting ook in de top 40. The End of the Show.

0: Ja, dat was Johnny Logan met What Another Year. En dat was het nummer waar hij voor het eerst mee het Songfestival, of het Eurovisie Songfestival, mee had gewonnen. Daarna won hij nog in 1987 met Hold Me Now. En in 1992 als tekstschrijver. Dus hij wordt ook wel Mr. Eurovision genoemd. En Ierland, waarvoor hij won, doet dit jaar helaas niet mee.
1: Net als Nederland, en ook om dezelfde reden als Nederland niet. Maar Mr. Eurovision, dat is wel een terechte titel die hij dan kreeg met twee overwinningen. We gaan naar het Sportnieuws.
0: Ik heb weer eventjes in het Turkenland te kijken naar het Sportnieuws van 15 mei 1980. En toen kwam ik erachter dat de tafeltennissers, het Urk, een wedstrijd moesten spelen tegen Dronten. Dit dingen ze met twee teams. Een mannenteam en een vrouwenteam. Althans, twee vrouwen en een man. De mannen die tafeltennisten met Ras, Meun en de Ridder, waarvan de vuurnamen niet bekend binnen, speelden de lui een wedstrijd met 5-5 gelijk. De vrouwen van beide verenigingen waren niet compleet en dus moest er een man in het team. Bij Urk waren het mevrouw Pasterkamp, mevrouw Post en Jeen de Boer. Jullie wonnen de luizen wedstrijd met 6-4. En Urk 1 had de luizen wedstrijd met 2-0 gewonnen van Vroomshoopse Boys. En daarmee waren ze de veilige haven praktisch binnengelopen, ze in het Urkenland. Met 5 punten voorsprong met 3 wedstrijden te gaan, had Urk aan een punt tegen HHC uit Hardenberg genoeg voor handhaving. Dat handhaven is uiteindelijk ook gelukt. Ze werden 8e in de competitie. En de dames van het tweede vrouwenvolleybalteam waren al een paar weken kampioen. Door dat kampioenschap komen ze in dezelfde competitie als het eerste team. En dan hoor ik je denken, waarom meld je dit nou nog, na al die weken? Nou, volgens de volleybalsters was de kampioensfoto niet goed genoeg en dus moest hij overnijd gemaakt worden. Na een aantal weken kwam de kampioensfoto dus eindelijk in de krant. En de foto had het motto: beter laat dan nooit.
1: Ja, en een goede kampioensfoto, die moest er vanzelf in de krant. Nog steeds zo. Nog steeds zie je, vooral rond deze tijd, heel wat van die trotse voetbalteams of sportteams die net kampioenen worden ben en dan inderdaad op de foto winnen. Dat was de Sportnieuws van 1980. Waar gaan ze direct langzaam maar zeker naar de nummer 1 in de top 40, zoals ze dat elke week doen. Dat was een nummer 1 hit, uit Duitsland, van een groep, die bestingen 4 mensen. En de plaat ging over iets exotisch, een vaarland. Dan zou je zeggen, dat zou wel Boney M wezen, want die zongen er meestal over. Maar dat was dit keer niet zo. De Duitse groep die op 15 mei 1980 op nummer 1 sting, was de Goombay Dance Band met een ode aan dat exotische Jamaica, oftewel The Son of Jamaica, nummer 1 in de top 40 op 15 mei 1980.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal.
0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RUK FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, daar binnen we weer. Vorige uur hadden we het over 1980. Nou gaan we naar een jaar in de jaren 90. Op 15 mei van dit jaar was er eerst nog wat regen. Later wat maar zonnen. In temperaturen van tussen de 10 en de 14 graden. Populair op televisie was een programma zoals Schone Schijn, Lieve Martine, de 5 uur show. En een documentaire over de UK87 op Nederland 2.
5: En de 15.000ste Urker naderde met rassenschreden. Het waren er in mei 1996, om precies te wezen, 14.761.
4: Nou, we hebben al verklapt welk jaar het is.
5: Maar ja.
4: Dat is mijn schuld, want ik heb het op papieren zet. Nou ja, dit is het Urkernijs in de muziek van woensdag 15 mei
3: 1996.

0: Dat was Etta James met I Just Want To Make Love To You. En dan hoor ik je wel denken van, nou, dit klinkt eigenlijk maar als jaren 60 muziek dan muziek uit de jaren 90. En dat klopt, want dit nummer komt oorspronkelijk uit 1960. Maar kwam in mei 1996 weer in de top 40 door een reclame van Coca-Cola.
1: Ja, het was een hele beroemde reclamespot. Ging over Cola Light. En misschien dat mensen die reclame toen vaker zien en zich nog wel herinneren. Je zag een kantoor waar alleen maar vrouwen werkten. En in één keer gingen iedereen heel druk met een kanger bellen en een kanger aanstoten. Van ja, daar komt hij. En dan gingen ze allemaal voor het raam stonden. En wat bleek dan? Er had een bouwvakker aan het werk. En die had het zo warm dat hij zijn shirt uittrekt. Nou, het zag er goed uit. En dan trekt hij een blik in Cola Light open in. Die vrouwen worden er helemaal wild van. Nou, dat was de reden van het succes van I Just Wanna Make Love To You. Maar het was wel het einde van het succes, want hij sting op nummer 40.
0: Die reclame trouwens, dat klinkt wel erg realistisch.
1: Nou, dat laat ik maar even niet midden. Hey, we gaan schieken naar het nice van 15 mei 1996. 30 jaar geleden is vandaag. Ja, wij hebben het in dit programma vaak over berichten over de gemeentelijke financiën. En dan gaat het toch vaak over tekorten, ook toen al. Dus af en toe een meevallertje was mooi minimum voor de gemeente. Die kreeg namelijk een halve ton van de Edon, de toenmalige energiemaatschappij. Die 50.000 gulden was te danken aan het feit dat een fusie tussen de Edon en een andere energiemaatschappij, de Nuon, niet duurder was. En wat had Rector daarmee te maken? Nou, omdat de gemeente voormalig aandeelhouder was van de IJsselmeij, die was weer vuurloper van de Edon en vandoor dat geld een beetje duur druppelde naar beneden, naar de oude aandeelhouders van in dit geval de IJsselmeij en dus ook Urk.
0: Dat vind ik dan wel erg varen zocht, moet ik zeggen.
1: 50.000 gulden, daar zeggen niet een nee tegen. Dus,
0: nee, dat is waar. Er worden niet veel theatervoorstellingen gegeven op Urk. Ook al niet in 1996. Dus was het bijzonder dat er door de bibliotheek een voorstelling organiseerd wordt in het gebouw van de jeugd. Het stok ging over de jonge half-Joodse verzetsvrouwe Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ze kwam in 1943 om in Auschwitz. De hoofdrol in het stok was van de bekende actrice Margreet Blanken.
1: Een groep in Urkert jongeren die liet zich van zijn slechtste kant zien aan een ploeg van deuze opvarenden van de Bruine Vloot. In een horecagelegenheid in wijk 1 kregen twee deuzers het zongeraanleiding aan de stok met de Urkers, met een vechtpartij als gevolg. Aarder op die dag was een twee meiden van het schip door een auto aanrien. En omdat een van die meiden een fles in de hand hadden, die op de spiegel van de auto kapot knapte, kreeg ze glaskurven in haar gezicht. Het was weer een bijzonder visitekaartje dat de Urkers gegeven hadden.
0: En de kinderen van de Wilhelmina School kregen op maandagochtend een bijzondere verrassing. Er sting namelijk iets groots op het schoolplein, maar dan nog wel in de pakt. Alle kinderen mochten op beurten waarbij Jonathan, de jongste leerling van de school, met een grote schaar het cadeaupapier mocht uitknippen. En wat eronder zat, een splinternijd klimrek dat de vrijdag ervoor door leerkrachten en ouders was neergezet op het schoolplein. Een onverwacht cadeautje dus.
1: Nou, in wat voor cadeau een mooie night klimrek. En dat sting vuur op het Urkland van 15 mei 1996. Ook muziek uit 1996, bijvoorbeeld Eros Ramazzotti, was in de jaren 90 aardig populair in Nederland met zijn mooie Italiaanse muziek. Dit was er van een vuurbeeld, Io Bella Cosa, sting op nummer 36 in de top 40.

0: People achter elkaar met een Italiaanse inslag, om het zo maar eens te zeggen. Eerst was er Eros Ramazzotti met Pio Bella Cosa en daarna Vrij zijn van Marco Borsato. Italiaans, omdat het van oorsprong een Italiaans nummer is, wat door de mensen van Marco in het Nederlands vertold is. Onder andere Leo Driessen, die schreef destijds heel veel teksten voor hem. Vrij zijn was het dus. En je hoorde het op RKFM in Ommekieken. Een programma waarin we elke week teruggegaan in de tijd. Deze uitzending doen we dat naar 1980. Dingen we in het eerste uur. In dit uur naar 1996. Klaasjelle, wat sting er nog maar in de krant van 15 mei 1996?
1: Het was weer de tijd van de verkeersexamens voor de leerlingen van de Urker basisscholen. Dat viel nog niet mee, want door het slechte weer moesten de kinderen door regen en wind door Urk trappen. Onderweg worden ze vanzelf goed in de gaten houden door ouders of ze zich wel aan de verkeersregels houden. Dat dingen ze goed, want alle leerlingen kregen de luizen verkeersdiploma.
0: In Amsterdam was op 4 mei een plaquette onthuld bij het monument Fusillade in Amsterdam. Op die plaquettes stingen de namen van 34 mannen die in maart 1945 doodgeschoten waren door de Duitsers als vergelding van de moord op een Duitse soldaat. De Urker-historicus Meino Schraal, die op dat moment in Amsterdam studeerde, ontdekte op het monument een Urkernaam, Roelof T. Oost. Hij ding wat navraag en het bleek dat het de halfbroer was van Geert Oost, de couturier, die later in de Zaanstreek was gaan wonen. Waarom het juist hij gefusilleerd worden is niet echt bekend, maar waarschijnlijk waren het willekeurige mannen die op dat moment opgesloten zaten in de gevangenis van de Gestapo die aan de Weteringschans sting. Het monument van een gevallen hoornblazer, oorspronkelijk onthuld in 1954, staat er nog steeds met die plaquettes.
1: Het was een koude winterwest en dat betekende dus een flinke energierekening voor de meeste Urkereushouders. Het CDA in de gemeenteraad wou de mensen tegemoetkomen met een koude bonus van 100 gulden. De lasten voor inwoners waren sowieso al hoger geworden door de hogere kosten voor het ophalen van afval. De rest van de gemeenteraad zag nog niet echt veel in het plan van de CDA'ers.
0: En de plannen voor de nieuwe afslag worden steeds concreter. En de gemeente wilde speciaal werk maken van de energievoorziening. Het ogen was een vullen op gemaal Vistering die de energie voor de afslag zou kunnen opwekken. Dat zou goedkoper wezen dan gas en stroom van het net. Gesprekken tussen de gemeente en het waterschap, de eigenaar van de gemal, bleek dat er voldoende kansen waren. De SGP in de gemeenteraad was fel tegen deze plannen, omdat jullie wouden verder gaan met het plan om een warmtenet aan te leggen voor het Ile industrieterrein, inclusief de afslag.
1: Die gesprekken in het waterschap Seuze en Emmeloord kregen nog een bijzonder slot toen wethouder Willem Baarsen, burgemeester Veninga en gemeentesecretaris Rien Bogert na afloop naar Urk terugwouwen, bleek dat de vuurbaan van Baarsen lek was. Effen wist hij niet wat hij moest doen, maar Bogert en Veninga stingen er luis een mannetje in en begonnen het wiel van de auto af te schroeven. Veninga bediende daarbij de krik. Binnen 5 minuten was het reservewiel er weer opgezet.
0: En dat was Nice uit 1996. Ja, een burgemeester. Meestal hij dan Nice uit de gemeenteraad of uit de gemeente. Maar ook dat hij in staat is om de krik te bedienen bij een lekke baan voor de wethouder. Ze konden dus goed samenwerken. Ook op een gemeentehuis en ook bij een auto. Nice uit 1996. Ze direct het belangrijkste Nice van 15 mei 1996 van Buitenurk. Met daarin onrangere Nice over Patrick Kluivert, de Ajax-voetballer. Niet zo goed Nice voor hem. Maar daarover ze direct maar. Eerst een plaat van Robert Miles. Ook alweer een Italiaan. Hier is Children.

0: hebben over de twee delen van de jaren 90 op muzikaal gebied. Dan heb je het ook over de boybands en met name de Backstreet Boys, want die was toch wel het meest succesvol. Dit was het nummer I'll Never Break Your Heart. Sting op nummer 29 in de top 40. Een van de vele top 40 hits die ze hadden tussen nou, pakweg 1995 en 2002. Het is tijd voor het Nice van Buitenurk. Althans, het Nice van Buitenurk op 15 maart 1996. Want daar zijn we mee bezig. Nog nooit waren er in één kwartaal zoveel hypotheken afgesloten. Het waren er ruim 115.000. De meeste van die hypotheken worden gebruikt om oude hypotheken om te zetten in naaien, omdat die lagere hypotheekrente rekenen. Die rente was in een jaar tijd met maar dan 11% gedaald tot 6,3%.
1: Ajax-voetballer Patrick Kluivert is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij een man om het leven was gekomen. Kluivert wordt veroordeeld voor dood door schuld. De weduwe van de man was op de tv gekomen om te klagen over het begrip voor Kluivert in de media, omdat hij nog zo'n jonge jongen was. Kluivert was op dat moment 19. Hij kan waarschijnlijk wel gewoon meedoen met het EK-voetbal.
0: Koningin Beatrix kreeg in Duitsland de belangrijke Karelsprijs voor het bevorderen van de vriendschap tussen de Deursen en het Nederlandse volk. De prijs wordt regelmatig toegekend aan een politicus of andere belangrijke mensen die zich inzetten voor Europese eenwording en samenwerking. Tijdens de uitreiking zal er een demonstratie aan worden van een organisatie voor bedreigde volken die vinden dat Beatrix de prijs niet verdient. Ze is namelijk ook, aandeelhouder van Shell. En dat bedrijf, dat heeft te maken met, ik ben mijn papier kwijt. Ik had een papier van...
1: Ik neem het wel eventjes over.
0: Ja, is goed.
1: Koningin Beatrix was aandeelhouder van Shell en de organisatie vond dat het oliebedrijf te weinig doet om de milieuvervuiling in Nigeria aan te pakken die apart ging met de oliewinning daar.
0: Ja, ik heb papieren mails gevonden, maar dan helemaal aan het einde van het draaiboek. Een beetje vreemd. Excuus. We gaan naar Ahoy in Rotterdam.
1: Ja. Vierden de luizen 25e verjaardag. De concert- en sportzalen in Rotterdam-Zuid gingen in 1971 open en dat jubileum wordt de komende dagen gevierd met een speciaal festival. Eigenlijk was Ahoy een sportcomplex met vooral de beroemde wielren zesdaagse, maar vanaf 1973 werden er ook concerten gegeven. En wie een beetje beroemd was, ging naar Ahoy. Want een grotere zaal was er niet in Nederland. De Lee Towers is recordhouder met 45 shows. Iedereen verangerde vanzelf met de komst van de Ziggo Dome, maar nog altijd worden er heel veel concerten gegeven in Ahoy.
0: En ook het Eurovisie Songfestival van een paar jaar geleden. Waar zijn wij nog bij?
1: Ja.
0: Ja, het is een mooie zaal, blijft een mooie zaal. Toch iets leuker dan Ziggo Dome, moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, in 1996 bestingen ze dus 25 jaar. Dat was het belangrijkste nieuws van Buitenurk van 15 mei 1996.
2: 1996.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio en Macarena. Het was nog maar maai. De zomer moest nog beginnen. De zomer van 1996. Die zou domineerd worden door dit nummer. Dus het stinkt nog aan het begin van zijn succesperiode. En wat opvalt is, we zitten hier met z'n tien in de studio. Clachelle is 17. En dit dus allemaal niet meer maakt. Maar wie kan beter het Macarena dansje doen? Clachelle dus. Echt geweldig. Macarena dus. Ommekieken op RKFM. Sting op nummer 25 in de top 40 die week. We gaan weer eens kijken naar wat nice uit dat jaar, uit die dag. Meindert Hoefnagel en Timo Roos van het Urkermannenkoor Halleluja. En deze week aan elke Nederlandse ziekenomroep een cd gegeven van het koor. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Organisatie van Ziekenomroepen in Nederland. De aanleiding voor het mooie cadeau was het 85-jarig bestaan van Halleluja, waarmee het het oudste koor van Urk is.
2: Het was de week van Hemelvaart en dat betekende traditioneel dat er veel kotters in de Urkraven lagen voor onderhoud. Het beeld van een volle haven met kotters riep bij een bult Urkers mooie herinneringen op van vroeger, toen dat nog niet onder mol was. Dit keer was het allemaal wat minder romantisch, want naast de reparaties was voor een aantal kotters noodzakelijk dat ze bleven leggen vanwege de stilleggeregelingen door het krappe visquotum. Maar een mooi plaatje bleef het wel.
1: Dat wel, ja. Na een flinke verbouwing was het raadhuis bij de dorpsingang helemaal klaar voor de toekomst. Daar kon je tenminste opmaken uit het artikel in het Urkeland dat er aan de wijd was. Henk-Jan de Raad, die ook de

0: lokkig kan de nagel niet om een slon, want dat wordt er verzekerd door Pieter Meun van de KNRM. De schrijfster moest zich wel stevig vasthouden als de boot weer eens een flinke golf moest trotseren of een noodstop moest maken. Dit is nog beter dan Walibi, zegt een bemanningslid. Wij noemen het Waterbi en het is nog dichterbij ook.
1: Ingekopen waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja, Nice uit 1996. Ook muziek uit 1996. Ja, daarnet zei ik van de Backstreet Boys dat onmiskenbaar de jaren 90 was. Geldt ook voor deze zangeres.

0: Lucas Meeuwis en Van Gant en Per Spoor. Tussen haakjes, kedenk, sting op nummer 21 in de top 40. In de andere rangen in standen die ook belangrijk was die van het sport. Vanzelf. Glazelle, je bent er weer in geduikt.
1: Ja.
0: Wat was de belangrijkste rangen in standen in de sportwereld?
2: Nou ja, RK1 kan zaterdag kampioen worden van de eerste klasse en zo promoveren naar het hoogste amateurniveau. Om dit te doen moesten ze eerst winnen van WHC uit Wezep. De degradatiekandidaat moest winnen tegen RK, anders zouden ze degraderen. Uiteindelijk verloor RK de luizen eerste kampioenswedstrijd met 1-3. WHC had locht. En Urk was nog geen kampioen. In de volgende weken degradeerde WHC alsnog en werd Urk toch kampioen. En we gaan even verder met de verloren kampioenswedstrijd van Urk. Want de voorbereiding was niet heel erg goed. Duur Hemelvoortsdag kon er niet getraind worden op de donderdag. En dus trainde Urk maar 1 keer in aanloop naar die wedstrijd. En als Urk had gewonnen, kon het niet huldigd worden bij het gemeentehuis doordat de herdenking van de overleden vissermannen bij het vissersmonument op dezelfde dag was. Dus misschien was het toch maar goed dat Urk 1 nog geen kampioen worden. En nou opmerkelijk nice. Misschien niet per se sportnice, maar wel leuk om te melden. Want Take That kwam naar de Scallop. Niet live, maar voor de Orca's playback show. Samen met andere artiesten traden ze op voor het Jump for Joy basketbalfestijn. Jammer genoeg was het niet de echte Take That, maar waren het 4 Orca's veteranen die zich al jarenlang inzetten voor de club. En de namen bleven tot het optreden geheim. Dat was dus nog niet zeker. Maar wat wel zeker was, is dat het optreden de klapper van de avond zou worden.
0: Take That op Urk. Wie had dat ooit gedacht dat dat in het Urkland zou stonden? Het sting in het Urkland van 15 mei 1996. Het is alweer tijd om afscheid te nemen van dat jaar. Want we binnen toe aan onze laatste plaat. En dat is traditiegetrouw de nummer 1 in de top 40. En dat was van een fenomeen dat jaar maar liefst 2 keer op nummer 1 sting. Ik heb het over Captain Jack. De eerste plaat die te simpelweg Captain Jack. De tweede was Drill Instructor.
3: Hey, this is...

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Is een prix compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

not to love us, you're fine, so kind.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.